De hele nacht. Non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Damn.
1: De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon. Ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000.

0: 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in

0: Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het Correspondents' Dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslag.

0: verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het Correspondents Dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden.

0: aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien, dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau EP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
4: Good morning, y'all. How are you?

Today. Vandaag gaan we weer op pad. We gaan op reis. Waar naartoe? Waar de regular en country gospel songs ons brengen. En het eerste nummer is Randy Travis en het is een gouden ouwe. Hij is onderweg naar Bangor in de staat Maine. En hij zingt: ik heb geen telefoon, geen zwembad, geen huisdieren. Ik huur een kamer voor 50 cent. En ik heb zelfs geen sigaretten meer, maar ik ken elke treinconducteur. En ik weet hoe zijn kinderen heten. En ik weet in elke stad waar ze de deur niet op slot doen als ze weggaan. Ik ben King of the Roads.

Ja, dat was King of the Road. In de volgende country gospel song zingen de Statler Brothers over hun oude huis dat ze gaan verlaten. Ze hebben geen tijd meer om het bij te houden. Niet om de dakpannen of de vloer te repareren. Geen tijd om de scharnieren te smeren. Ik ga me klaarmaken, zeggen ze, om de saints te ontmoeten, de heiligen. En even om een misverstand uit de wereld te helpen. Mensen denken vaak dat met heilige mensen worden bedoeld die nooit iets fout doen. Maar dat betekent het woord niet. En zulke mensen bestaan niet eens. Het betekent iemand die zich bij een aparte groep heeft aangesloten. Als je het zo bekijkt zijn Hells Angels, dus binnen die definitie eigenlijk ook een soort saints. Nou, in deze song worden er mensen mee bedoeld die ervoor hebben gekozen deel te nemen aan de groep die naar de hemel gaat. De song is This Old House, Statler Brothers.

Ja, dus de Stadler Brothers maken zich op om te vertrekken. Ja, hoe ze op reis gaan, dat vertelde de song niet. Maar als we Gillian Welch en Alison Krauss moeten geloven, wordt dat vliegen. Ze zingen: als op een morgen mijn leven voorbij is, dan vlieg ik er vandoor naar de hemelse kust. Nou is er dus helemaal geen kust in de hemel. Maar dat is een metafoor die de Amerikanen graag gebruiken. Ik vlieg dan als een vogel die uit zijn kooi is gesnapt. Ontsnapt, moet ik zeggen. Zingen ze en op weg naar mijn vrijheid. Ze zingen het in I'll Fly Away, Gillian Welch en Alison Krauss.

Er zijn ook mensen die gaan nu op pad om ergens aan te komen, om op een specifieke plek te komen. Ze gaan op pad om het op weg zijn. Dat vinden ze leuk, het reizen. Nieuwe plaatsen zien, nieuwe avonturen beleven, vrij zijn. Een van de godfathers van de regular country is Hank Williams. En we gaan luisteren naar een echte old school song. Hij zingt dat hij een zwerver is. Een ramblin' man, Jack Williams.

Ja, dat was Hank Williams, niet Jack Williams, zoals ik net per ongeluk zei. Dat vrije zwervers bestaan blijft voor veel mannen in de West toch erg aantrekkelijk. Om ook het verschil in muziekstijlen te laten horen, komt er nu nog zo'n Ramblin' Man. En het is Waylon Jennings, die vooral benadrukt dat je met een Ramblin' Man zoals hij niet de kachel moet proberen aan te maken. En dat je ook beter je hart niet aan een zwerver kunt geven. I'm a Ramblin' Man van Waylon Jennings.

En daar gaat hij op weg naar de volgende horizon. Waylon Jennings. Ja, sommige mensen, sommige mannen misschien, kunnen het zwerven niet laten. Old Merle Haggard noemt het een witte lijnkoorts. Je weet wel, de witte lijn tussen de twee weghelften. Hij kan niet zonder. Die blijft hij opzoeken. Hij is overal alles geweest, maar hij blijft toch rijden. White Line Fever.

0: Theben.
1: De reis waar veel country gospel songs over gaan, is de reis naar een plekje bij Yahweh, God. In feite is dat de essentie van de hemel. En dat wordt dan vaak gepresenteerd als iets voor na het sterven. Maar weet je, dat klopt helemaal niet, want we kunnen nu al bij God zijn en we hoeven helemaal niet te wachten tot we dood zijn. Maar er zitten wel meer misvattingen in country gospel songs. De volgende song beschrijft de reis als een treinreis. En de mannen, moet je maar eens opletten, die doen leuk een trein na als ze Patsy Cline begeleiden in Life's Railway to Heaven. Tjoo-tjoo.

Ja, dat was natuurlijk een beetje een boemeltreintje. Maar als we dan de trein aan onze tour onderweg hebben gekoppeld, dan mag natuurlijk een treinsong van de eerste orde niet ontbreken. Ik denk dan meteen aan Johnny Cash met die Orange Blossom Special. So, get seated. There we go. Orange Blossom Special.

Nou, dat ging lekker. De volgende song nodigt uit om de reis niet in je eentje te maken. Neem mijn hand en wandel samen met mij door dit leven, zegt hij. Laten we nieuwe horizonten ontdekken. En dan gaat dat over een stel dat elkaar heeft gevonden. Een lief en mooi liedje. Walk Through This World With Me van Megan Taylor.

Ja, Walk Through This World With Me. Die uitnodigingen, die moet je natuurlijk zeker aan je levenspartner doen. Maar als het over de reis gaat naar wat er na dit leven op ons wacht, is het niet onverstandig om ook iemand anders hand te pakken. Iemand die je heel graag wil begeleiden. Randy zingt in de volgende song: ik ben moe, ik ben uitgeput, ik ben dood op, dus Lord, hou me vast. Precious Lord van Randy Travis.

Met of zonder gezelschap, een reis kan heel lang duren. En op een gegeven moment kun je het best zat worden. Dave Dudley houdt het echter wel vol. Hij is al 6 dagen op weg in zijn diesel, maar morgen komt hij thuis aan. Eindelijk thuis. 6 days on the road.

Ja. Hij is bijna thuis. 6 dagen onderweg. Maar niet iedereen houdt het makkelijk vol. Niet elke reis is gemakkelijk. En niet elke reis is kort. En sommige mensen krijgen het echt voor hun kiezen. Allerlei problemen. Gemis, verdriet. En soms loop je er tegenaan dat je het niet meer aan kunt. En dan ontdek je ook nog eens een keer dat je de hand van je metgezel ongemerkt hebt losgelaten. En dat je er dus ook alleen voor staat. Ja, Dick Dameron ontdekte dat ook. Hij zingt: "Het lijkt wel de laatste tijd, soms eerlijk, dat ik eraan dood ga, man. Ik kan niet meer. Ik kan echt niet meer. Dus ik vraag niet vaak iets, hè, Jezus. Maar wilt u mijn hand weer vastpakken? Ik heb hem losgelaten." En natuurlijk is het antwoord ja. Jesus, it's me again, Dick Dameron.

lately, Lord. I almost feel like dying. I wake up

please. Reach out your hand. From time to time,

Een song die mooi aansluit bij de situatie uit de vorige song is Just a Closer Walk with Thee. Het is een interessante mengeling van country en een beetje blues, vind ik. En Randy Travis zingt dat hij eigenlijk niets meer wil dan dicht naast zijn Heer lopen. Meer niet. Dat is meer dan genoeg om op de bestemming te komen. Just a Closer Walk with Thee.

Nou, als je samen dan zo onderweg bent, dan kom je er wel. En dan kan je misschien je vage hoop van op je bestemming aankomen wat concreter maken. En je voorstellen hoe het zal zijn als je aankomt. Dat wordt bezongen in de volgende song. What a day that will be. Wat een geweldige dag als ik daar aankom. En dan nooit meer zorgen, nooit meer ziekte, nooit meer pijn, nooit meer verlies. Man, wat een dag. What a day that will be.

En dan is het zover. Eindelijk, in de verte zie je het huis van je vader. En hij staat al bij de deur op je te wachten. En ze zijn druk bezig een feest voor te bereiden. Ah, je heimwee is nog nooit zo groot geweest. Nou, oké, wij zijn ook gearriveerd. En het zit er weer op. Kijk nog even met me mee naar dat huis in de verte. I hope you enjoyed it and see you next time. Never been this homesick before.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam, is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. De aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar Tijd in de Mix, hier op zaterdagmiddag bij Radio Eemland 1. Geniet van een superleuke mix van allemaal leuke muziek. Verder geef ik ook nog allemaal weetjes over deze muziek, dus blijf vooral luisteren. En dat in de regio van

Hele goedemiddag, het is zaterdag 25 juli. Iets over 1 en je luistert naar Tijn in de Mix. Ik heb zoals altijd weer een lekkere mix voor je klaarstaan. Zo begonnen we met Toto. En een wat mindere bekendere van Toto, dat klopt, niet iedereen kent dit nummer. Ik wel en ik vind het wel een hele lekkere. Het nummer Straight for the Heart, dat is het nummer wat je hoorde. Die staat op het album The Seventh One. Dat album komt uit in 1988. En nu, hier in 2026, bij Tijn in de Mix op Radio Eemland 1. Verder heb ik vandaag nog veel andere leuke muziek voor je klaarstaan. Zo hoor je vandaag de Pointer Sisters, maar ook U2. Dus blijf lekker hangen hier op Radio Eemland 1 bij Tijn in de Mix. Ik ben Tijn, je presentator van vandaag. En dan gaan we door naar het volgende nummer. En dit is een nummer van Lionel Richie dat uitkomt in 1983. Dit is All Night Long.

Conga, Tom and Jenny Show Machine. Ja, Miami Sound Machine met hun nummer Conga samen met Gloria Estefan. Dit nummer, de grote internationale doorbraak van de band, komt uit 1985. En dit is ook wel het moment dat Gloria Estefan als soloartiest meer doorbrak en dat Miami Sound Machine meer haar begeleidingsband werd. Ja, en ik vind het leuk om wel eens een weetje te geven over het Eemland. Ik zit tenslotte nu in Baarn, maar ik kom zelf uit Amersfoort. Maar wist je dat de naam Amersfoort alles te maken heeft met water? Het woord Amer is namelijk de oude naam van de rivier de Eem. En Voorde, dus dan maak je er Amersfoort van, betekent een plek waar je vroeger door het water kon oversteken. Door middel van de grachten dus. Dus zo is de naam Amersfoort ontstaan. Nou, weet je dat ook weer? Heb je weer een pubquiz? En mensen vragen, hoe is de naam Amersfoort ontstaan? Nou, jij weet het nu. En dan heb ik ook nog wel een leuk feitje over het volgende nummer. Dat is van Fans Joy, het nummer Riptide. Dat wordt uitgebracht in 2013. Maar Fans Joy was al beginnen met schrijven in 2008. Uiteindelijk heeft hij het zelfs het grootste deel opgenomen in één middag. Dus eigenlijk is dat best wel gek, want het begint in 2008 met schrijven. Nou, dan wacht je tot 2012, denk ik ongeveer. Dan ga je even een middag zitten en dan schrijf je hem gewoon af. En dan maak je het gewoon helemaal af en dan gewoon in één middag en dan breng je het uit in 2013. Ja, ik vind dat wel een mooi verhaal. Uiteindelijk staat het nummer 100 weken in de Australische hitlijsten. En nu draai ik hem hier voor je bij Radio Eemland 1. Blijf lekker hangen, want ik heb straks zometeen nog meer leuke muziek voor je klaarstaan. Dit is Riptide.

Jump van de Pointer Sisters. Uit 1983 alweer een echte 80's track. Met die synths en lekker veel power. Een nummer, als het aan mij ligt, die je niet stil laat zitten. Maar, dan nu draai ik het beeld heel even een beetje om. Want we gaan naar een nummer van 10cc. Het nummer Dreadlock Holiday. Daar heb ik het over. Dat nummer gaat dus over echte vakantieverhalen van de bandleden. Ze waren op vakantie geweest in Jamaica en Barbados. En het gaat dus eigenlijk vooral over een toerist die net iets te leuk wil doen richting de lokale cultuur, maar daardoor juist in hele ongemakkelijke situaties terechtkomt. Het mooie is dus ook, muzikaal klinkt het heel relaxed, bijna een beetje carefree eigenlijk. Maar onder die vibe zit dus een verhaal over cultuurverschillen, misverstanden en een beetje zelfspot. Dat vind ik het wel het leuke aan Dreadlock Holiday van 10cc. Die hoor je nu bij Tijd in de Mix.

Is It a Crime van Sade. Zo'n plaat die ik echt nog op LP moet hebben. De Eemland 1 mailservice. Maar dan is het nu in ieder geval tijd voor de Eemland 1 mailservice. En dat is bij jou het moment om te bepalen wat ik ga draaien op jouw lokale radio. Dus heb je een lekker verzoeknummer? Mail hem dan vooral even naar tijnindemix@eemland1.nl. En vertel daar dan ook gelijk even bij waarom je hem wilt horen. Vind ik wel even leuk. Kan ik ook even kijken hoe sommige mensen naar muziek kijken. Daar kan ik ook altijd wat van leren. En ik vind dat heel interessant. Eerst een nummer wat ook gebruikt werd als sample door MC Hammer in zijn nummer Can't Touch This. Maar dit is het origineel. Dit is Rick James met Super Freak.

Ja, dit was Loyal Carner. Een Britse rapper met zijn nummer Ottolenghi. Wat ook echt gaat over de kookboekenschrijver. Want hij zingt op een bepaald moment, of hij rapt eigenlijk, op een bepaald moment over het kookboek Jeruzalem. De Eemland 1 mailservice. Ja, en de mailservice, daar had ik het net natuurlijk over. En ik heb geen mailtje binnengekregen deze keer, maar ik heb wel een appje binnengekregen van een van mijn goede maten. Die zit op het moment aan de andere kant van de wereld en die appte mij gisterochtend. En ik wist als ik niks binnen zou krijgen, dan doe ik deze, want dat vind ik ook wel eens leuk. En die volgende die is van Luther Vandross. En mijn maatje Bram die zit op het moment in Australië. En die appte mij, Tijn, als je dit wilt draaien op Tijn in de Mix, dan zou ik dat echt heel leuk vinden. Dus vandaar Never Too Much van Luther Vandross.

U2 met hun nummer Pride, tussen haakjes in the name of love. En dat was de laatste van vandaag, zaterdag 25 juli. Tijn in de mix, de 8e uitzending alweer. Ik kan me eigenlijk al niet voorstellen dat ik dit al 8 weken elke zaterdag doe. Maar het is toch echt zo. En normaal gesproken zeg ik altijd tot volgende week. En dan hoop ik altijd dat ik je zaterdagmiddag dan weer wat leuker ga maken. Maar volgende week, dan ben ik er niet. Ik ben volgende week op vakantie. Dus dan zult het non-stop aanstaan. Dus dan zult u mij niet horen. Maar gewoon lekkere muziek. Weerhoudt u er niet van om gewoon lekker naar Eemland 1 te luisteren. Nou goed, ik hoop dat ik je middag weer net wat leuker gemaakt heb. En ik hoop dat je weer hebt genoten. We hadden weer een lekkere mix. Zo hoorden we het einde U2. Daarvoor hoorde je nog Bluff met Horizon. Een lekker verzoeknummertje. Helemaal vanuit Australië. En ik ben Tijn en dit was weer Tijn in de Mix. En ik vind het heel leuk dat je weer geluisterd hebt. Ciao!

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen.

0: In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Met mijn plaat die staat en journalist Piet van Dijk.
4: Welkom bij het nieuwe radioprogramma Mijn Verzoekplaat die staat met uw presentator Gerard Hilhorst. Ik woon aan de rand van het Eemlandgebied, zittend in een zomerse omgeving. Ga ik in Eemland één rondje maken met inwoners uit ons Eemlandgebied. En nu eerst een leuk plaatje.

0: Als eerste gast heb ik AD Amersfoort Courant-journalist Piet van Dijk uit Soest uitgenodigd. In het eenurende programma gaat u met hem kennis maken en wat zijn bezieling is. Dit samen met zijn gekozen LP's uit het kringloopcentrum Amersfoort Leusden. Zij geven producten een tweede leven, zoals deze LP's. Ze verminderen het afval en bieden mensen een plek om te werken en leren te groeien. En in het textielatelier, het Edsternest, maakten zij van gegunde stoffen en gerecyclede materialen nieuwe producten. Zijn plaatkeuze gaat van een dubbel LP tot een single. Piet, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Piet van Dijk en ik woon in Soest al 34 jaar inmiddels. Ik ben 65 jaar, dus ik moet nog bijna 2 jaar werken om met pensioen te kunnen. En ik werk nog steeds met heel veel plezier bij de AD Amersfoortse Courant. En ik woon in Soest met mijn vrouw. En we hebben 3 kinderen die inmiddels al lang uit huis zijn. En inmiddels al 4 kleinkinderen.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: maar je hebt je gezinsleven, je familieleven en je kinderen. Ja. Wat voor een passies heb jij allemaal?
1: Ja, ik heb nog... Nou, een van mijn grootste passies is denk ik orgelmuziek. Ik ben vanaf mijn 7e jaar heb ik orgelles gehad. In 11e jaar speelde ik al in kerkdiensten. En sindsdien doe ik dat nog steeds. En ik ben vooral een fan van Bachmuziek. Klassieke muziek, maar ook Franse orgelmuziek vind ik erg mooi. Dus als ik een nieuw leven zou krijgen, zou ik misschien toch wel kiezen voor het orgelvak. Want ik vind het zo verschrikkelijk mooi.
0: Want verderop in de uitzending gaan we er iets van laten horen aan de luisteraars.
1: Ja, en daarnaast doe ik nog iets als in de natuur doe ik veel. Ik ben natuurgids en imker. En ik heb nog wel wat meer hobby's, maar dit zijn wel de belangrijkste.
0: Oké, okay. Jij bent natuurgids en imker. Mm-hmm. Hey, waarom is imker zijn zo belangrijk heden de dagen?
1: Nou ja... het gaat slecht met de natuur, het algemeen, met de biodiversiteit. Er zijn steeds minder insecten die bloemen kunnen bestuiven. Dat komt ook door pesticiden, door het klimaat, ook door vreemde beestjes die ons verpesten. Er komen steeds minder insecten en ook minder bestuiving. Dus ja, honingbijen is een manier om die bijenstand nog een beetje in stand te houden.
0: Hoeveel van die kisten heb jij?
1: Ik heb op dit moment heb ik maar 2 kasten. Dat is vrij weinig. Gemiddelde imker heeft er meestal 4 of 5. Maar er zijn ook imkers in onze vereniging. Die hebben er 48. Ja, dat komt ook voor.
0: Oké, ik noemde het kisten, maar jij noemt het kasten.
1: Zij noemen het kasten, ja. Vroeger waren het korven, nu zijn het vooral kasten. Ja.
0: En die kasten, heb je die her en der in het Eemlandgebied staan?
1: Ik heb één bijkast zat op de kinderboerderij in Soest. Daar woon ik vlak naast. Andere zat op een landgoed iets verderop, richting de Bilt, aan het eind van Soest, op het oude landgoed van de jachtmeester van Paleis Soestdijk. Dat is nu door een privépersoon gekocht en daar heeft daar een landgoed achter en zat een kastje van mij.
0: Oké, hoe lang doe je deze hobby al?
1: Dit doe ik sinds 2019. Dus waar mijn orgel al vanuit 1967 begint eens. Van mijn jongste hobby's, zeg maar.
0: Dus jij werd geprikt? Om eens daarmee te beginnen.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk getriggerd door een nicht van mij uit Maarsbergen die al 40 jaar imkert. En was ik een keer met mijn moeder. En ze liep aan haar bijenstal zien. En oh, wat leuk. Daar wil ik wat meer van weten. Nou, ik dacht, ik volg een keer een cursus gewoon uit interesse. En nou ja, toen belde ze op van ik heb een volkje voor je staan. Kom maar halen. Nou ja, toen was ik verkocht.
0: Oké. Hey, dan is ook gelijk de link naar het IVN. Want ja. IVN, ik ben een keer met jou mee geweest, wees een schuitje varen. En toen liet je het Eemlandgebied zien.
1: Ja, ik ben af en toe gids op een boot van een mevrouw uit Amersfoort. Die met haar boot, ik ben even de naam kwijt, de Bolivar heet het. Over de Eemvaart. En dan gids ik af en toe en vertel ik iets over de natuur in Eemland. Want ik ben al sinds 2006 ook een natuurgids bij het IVN Eemland. Ja.
0: Oké, en waarover vertel je vooral dan?
1: Nou, ik vertel op de Eem vertel ik vooral ooit iets over de geschiedenis van de Eem, maar ook over de vogels die er komen, de boeren eromheen, de watervogels. Ja, dus met name op vogels geconcentreerd, maar ook geleerd aan de geschiedenis van het gebied. De Eem is eigenlijk ook min of meer door de mens gegraven in een voormalig moerasgebied. Ja, dus het is heel veel leuke natuur- en geschiedenisaspecten. En ik ben ook een groot liefhebber van geschiedenis, dus het valt allemaal prachtig samen.
0: En doe je dat altijd met een schuitje varen of ga je het fietsend aan land?
1: Ja, ik ga fietsend. We doen ook wel eens wandelingen. Maar wandelingen doen we vooral in de bossen en de Soeste duinen. Dat is maar af en toe dat we in de eenpolders wandelen. Vooral in het voorjaar als er veel weidevogels zijn, is dat het meest interessant. Dus het is, meestal zit ik in de Lage Vuurse of in de Soeste duinen.
0: Oké, ook wel eens in het Eemlandgebied zelf?
1: Pas heb ik nog het was wel leuk, een wandeling met een stel jonge vrouwen gehad. Die hadden een reunie met iets van 15 jonge vrouwen. En hebben we met een andere gids, hebben we met z'n tweeën, hebben we die door de polder geleid. En die vertelt over Eemland en de vogels. En ze wisten helemaal niks. Dat is erg leuk om te doen.
0: Het Eemlandgebied, hè, dat strekt zich van Soest, Baren, Bunschoten, Amersfoort. Hè.
1: En Eemnes niet te vergeten. Eemnes, daar zitten de meeste weidevogels.
0: Daar zitten de meeste weidevogels.
1: Ja, ver weg. Ja.
0: En waar zit dat vooral in Eemnes?
1: Nou, Eemnes aan de noordkant van de polder is een natuurreservaat ingericht door natuurmonumenten. Wordt de waterstand ook expres hoog gehouden voor de waterbeestjes. Dus de boeren willen een lage waterstand, maar de natuur wil een hoge. Dus juist rond dat natuurreservaat van natuurmonumenten en nog een paar reservaten langs de Eem, daar stikt het van de unieke weidevogels.
0: Oké. En als je dat nou terugkijkt even naar waar het net mee begon, het Eemlandgebied. Ja. Wat voor vogels zie je daar veel? Zijn het allemaal eksters of
1: Nou ja, het Eemlandgebied is natuurlijk het domein van de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Dat zijn de vier grote weidevogels. De kemphaan is helaas bijna verdwenen. Die was vroeger heel talrijk. Maar door de mens met name is die verdwenen. En dan heb je natuurlijk nog een aantal meeuwen, roofvogels, buizers, watervogels, eenden. Bij Bunschoten bijvoorbeeld heb je ook nog heel veel langs de Westdijk. Daar worden vogels geteld elke maand. Daar komen wel meer dan 64 soorten vogels voor.
0: Okay.
1: Uniek is dat, vooral langs het Eemmeer zitten heel veel bijzondere vogels.
0: En al die vogels hebben allemaal een eigen fluittoon, hè? En eigen klanken. Ja. Dat laat jij ook horen in jouw muziekkeuze. Ja. Want je had iets gekozen over een singeltje van de Le Poppies. Waarom heb je die gekozen?
1: Nou, die heb ik in eerste plaats gekozen omdat het een beetje nostalgie. Hè? Het is uit de jaren 60, 70. Toen begon ik net puber te worden. Dus daar is het een beetje een herinnering aan. Maar het is voor mij vooral ook een ode aan het Frans. Ik vind het Frans dan wel zo'n verschrikkelijk mooie taal. Okay. Het is moeilijk te verstaan, maar het is zo'n mooie taal. Nou, dat komt in dit liedje prachtig naar voren, vind ik. Het is eigenlijk een heel verdrietig liedje. Het gaat over jongens die willen eigenlijk vrede en een wapenstilstand. Maar het is iedere keer weer op tv allemaal beelden van oorlog. Niets verandert. Rien a changé. Eigenlijk een heel verdrietig liedje, maar het klinkt vrolijk.
0: Okay.
1: Maar het Frans is zo mooi.
0: We gaan dan een ander nummer luisteren. Dat is het misschien een verbinding met jouw orgelmuziek. Iets van Genesis. Waarom heb je dat gekozen, die LP?
1: Nou, Genesis ben ik al sinds 1973 helemaal aan verknocht. Dus ik heb alle LP's ooit in huis gehad, helaas verkocht. En nu heb ik ze allemaal in cd-vorm, gelukkig. Ik ben nog steeds een groot fan, vooral van het vroegere Genesis. Niet het latere Genesis, vooral de begintijd met Peter Gabriel. Later was het meer Phil Collins, maar Peter Gabriel is voor mij wel de zanger van Genesis. En die prog-rock noemen ze dat, die progressieve symfonische rock. Met die hele lang uitgesponnen nummers, ik vind dat schitterend. Ja.
0: We gaan eens even luisteren naar het nummer van Musical Box.
1: Ja.
0: Dat
1: gaat over een Victoriaans sprookje, een beetje een luguber sprookje. Maar dat gaat over een muziekbox waar dan opeens de geesten van een jongetje die vermoord is weer naar voren. Het is een heel eng verhaal, zit erachter, maar de muziek is geweldig.
0: Ja. Nou, luister aan Huiver. Ja.

0: Ja, dit was Genesis, hè? Jouw, een van jouw grote favoriete bands.
1: Zeker.
0: Ja, en we zitten hier in een studio met, onder een parasol.
1: Ja,
0: met een zomers gevoel en met een heerlijk zomers drankje. En dat smaakt dus naar meer
1: passievrucht drankje. Ja.
0: Maar voordat het zover is, gaan we eens even hebben over jouw vakje journalistiek.
1: Ja.
0: Voor het AD Amersfoortse Courant en anderen.
1: Ja.
0: En kun je daar eens iets over vertellen? Wat jouw passie daarin is en
1: nou ja, dat is een goede vraag. Waarheid? Nou, ik ben er eigenlijk min of meer ingerold. Ik wist na mijn studie, naast gymnasium, wist ik eigenlijk niet wat ik zou willen. Toen heb ik een jaartje op de Evangelische Hogeschool gezeten. Dat is een soort tussenjaar. En daarna was er die gaf ook nog een cursus journalistiek. Ik dacht, nou, laat ik dat maar eens volgen. En toen twijfelde ik, ga ik vertaalwetenschap studeren? Want ik wilde eigenlijk vertaler Duits worden. Maar ik zag het toch tegenop, dat kost een hoop geld en dan kan mijn vader dat wel betalen. En ik dacht, nou ja, laat ik maar gaan werken. Dus ik dacht, ik schrijf een keer een sollicitatie in het Veluws Dagblad. Van, zoeken jullie nog een jonge journalist, dan wil ik wel dat we worden. Binnen een week zat ik er.
0: Zo.
1: Dus ik dacht, nou, en toen heb ik al mijn ambities voor om verder te studeren laten varen. Toen ben ik bij het Veluws Dagblad in Harderwijk begonnen. 5 jaar heb ik daar gewerkt. Nijkerk, Harderwijk, Putten, dat gebied vooral. Was ik actief. In Barneveld ook, waar ik vandaan kom. Ik heb in Voorthuizen gewoond. En daarna ben ik, eind jaren 80, heb ik nog 3 jaar bij het Noord-Hollandse Dagblad in Schaar gewerkt. En toen nog een jaartje bij het Leidse Dagblad in Katwijk. En toen wilden we eigenlijk toch wat meer naar het midden van het land. Want we misten de bossen. We hebben helemaal geen bossen in Holland en in Zuid-Holland ook niet. En we wilden toch iets meer in het midden van het land. Omdat de familie vooral in Barneveld woonde. Ik dacht, nou, we hoeven niet in Barneveld terug. Laten we maar eens in de regio Amersfoort zoeken. Dus ik belde de hoofdredacteur. Nou ja, we hebben nog een vacature op Soest. Nou, maar moet je wel in Soest gaan wonen? Nou, waarom niet? En toen was het allemaal nog betaalbaar. Hè? Dus ik heb daar een huis gekocht. Lachen we nu om. Voor 175.000 gulden.
0: Ja.
1: Nou, ik kon het nauwelijks betalen toen. Maar dus nu woon ik er dan met veel plezier. En ik schrijf nu. Ik heb allerlei dingen gedaan bij de krant. Ook nog weer een paar jaar eindredactie. Veel nieuws uit Amersfoort gedaan. De laatste tijd ben ik weer wat meer actiever op Soest. En Baarn, Bunschoten, vooral dit gebied waar ik woon en ook de meeste mensen ken en het gebied ook goed ken. En ik eigenlijk mijn hele leven toch een beetje verknocht geraakt ben aan de regionale journalistiek.
0: Wat vind je nou belangrijk om over te schrijven als je het over hebt over het nieuws uit één land? Wat vind je nou belangrijke items? Wat wil je hen, de lezers, meegeven?
1: Nou ja, ik wil. Ten eerste moeten ze toch een beetje weten wat er speelt. Wat gevolgen kan hebben voor hun leven. Bijvoorbeeld een belangrijk besluit. Er wordt een groot gebouw naast je woning neergezet. Is dat toch wel goed om te weten. Maar daarnaast vind ik ook een rol van een krant. Dat mensen zich een beetje thuis voelen in het gebied waar ze wonen. Dat ze ook leuke verhalen lezen. Het is niet alleen maar negatief nieuws en rampen en oorlogen en branden en ongelukken. Maar ook constructief nieuws noemen wij dat tegenwoordig. Ook leuke verhaal, want het is toch eigenlijk wel fantastisch om hier te wonen. En er gebeuren hier ook heel veel leuke dingen. En er wonen ook heel veel leuke mensen. Dus aan de ene kant het nieuws brengen wat voor hen gevolgen heeft. Aan de andere kant ook ja, laten merken dat het is gewoon super leuk om hier te wonen. En er gebeuren leuke dingen. Dus ook een beetje levensenthousiasme over dit gebied overbrengen, zeg maar. Dat vind ik ook, ja, dat vind ik een van de leuke rollen van de krant.
0: En dat met de enige nodige kritische noten.
1: We moeten natuurlijk altijd wel een beetje kritisch blijven. We zijn natuurlijk ook een waakhond van de democratie. Dat klinkt allemaal heel gewichtig. Maar we volgen de gemeentepolitiek natuurlijk ook altijd nauw op de voet. Gebeurt het allemaal wel democratisch? Zijn alle belangen wel gewogen? Is er geluisterd naar de burger? Worden er niet te veel privébelangen vooropgesteld? Nou ja, dat soort dingen. Het is wel goed om kritisch te kijken naar wat er om je heen gebeurt. Maar ik vind ook, dat mag ook wel positief zijn. Want er zijn toch ook maar mensen die de moeite nemen om in de gemeenteraad te zitten. Het is echt een hondenbaan, lijkt mij. Wethouder en raadslid zijn. Dus ik wil ook wel wat respect hebben voor die mensen. Ze doen het toch maar. En er wordt natuurlijk vaak op afgegeven. Dus ja, je moet wel een dikke olifantenhuid hebben. Dus ik wil ook niet zo als pers alleen maar negatief schrijven over gemeenten. Wat ze doen, het allemaal verkeerd. Het zijn allemaal graaiers. Dat vind ik allemaal ongelofelijke onzin. Dus ik wil ook graag voor een eerlijk, evenwichtig beeld van wat de werkelijkheid is.
0: Ben jij een luizende pelt?
1: Nou, zo erg. Er zijn wel eens collega's geweest die waar ze een hekel aan hadden op de gemeentehuizen. Ik denk niet dat ik zo iemand ben. Ik ben wel graag kritisch, maar ik vind ook, je moet ze soms ook de credits geven als ze iets goed gedaan hebben. En dat mag ook. Precies. Dus ik ben wel een luis in de pels, maar ook wel best wel een vriendelijke luis misschien.
0: Okay.
1: Soms misschien iets te vriendelijk, maar ik probeer toch wel kritisch, positief te kijken naar wat er om me heen gebeurt.
0: Nieuwsgaring is ook in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
1: Ja,
0: van kritisch nieuws naar human and interesting.
1: Heel zeker, ja.
0: Hoe
1: ja.
0: komt dat, die golfbeweging?
1: Nou, dat komt denk ik ook met name door de nieuwe media die opgekomen zijn. Wij kunnen tegenwoordig ook meten hoe artikelen gelezen worden. En je moet je product toch verkopen. En als je allemaal artikelen gaat schrijven over dingen die mensen niet interesseren, dan gaan ze het niet meer lezen. Dus je moet toch ook iets brengen wat mensen raakt. En dat vinden wij ook leuk aan te doen. Maar ik denk dat het ook van belang is dat mensen iets lezen waardoor ze geraakt worden. En dat proberen je dan ook wat beter dan in het verleden te doen. Vroeger schreven we misschien wel eens over de hoofden van de mensen. Wij vinden als journalisten, vinden wij dit voor jullie belangrijk. Maar nu luisteren we toch meer. Dit is belangrijk voor mensen, omdat zij dat belangrijk vinden. Dat een of andere wethouder in een of andere genootschap tegenstemt. Ja, dat zal de mensen worst wezen. Maar iets wat hen raakt, dat lezen ze wel. En daar zijn we denk ik wel wat meer op gaan letten in de loop van de jaren.
0: Jij toetst dus regelmatig aan de criteria's. Is dit nieuws en is het belangstelling voor in het nieuws?
1: Is het interessant voor een redelijk grote groep mensen? Daar letten we gewoon ook op. Dus we moeten wel eens onderwerpen laten liggen waarvan we denken, dit is maar voor een heel klein groepje, een kleine niche, is het interessant. Nou ja, bijvoorbeeld kerkelijk nieuws, moderne kunst, klassieke muziek. Er zijn veel liefhebbers van, maar het aantal lezers bij het AD is wat kleiner die daarin geïnteresseerd zijn. Dus daar schrijven we wel over, maar wat met mate. Dus we kijken toch ook wel, wat vindt het grote publiek interessant?
0: Oké. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Toets Tielemans, Lullaby.
1: Wiegeliedje.
0: Een wiegeliedje, hè?
1: Heet dat, ja.
0: Prachtig.

0: Piet, wat mooi om dit nummer te horen van Toets Tielemans.
1: Ja.
0: Als ik hem die naam hoor, moet ik altijd weer denken aan Willem Duis in zijn muziekmuziek.
1: Oh ja?
0: Want
1: oh ja.
0: Kwam Toets Tielemans soort vaart naar voren.
1: Ja, mooi, die dromerige muziek.
0: Die dromerige muziek.
1: Ja, prachtig.
0: En die dromen, die wil jij het vertalen in jouw journalistieke vak. En dat wordt ook gezien in ons land met diverse onderzoeken.
1: Mm-hmm.
0: Zo hebben we gezien recentelijk dat op de NOS hard iets van dat het nieuwsgaring bij mensen, lezers, niet meer via de normale kanalen
1: klopt,
0: komt, maar via social media.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, als je ziet, nou, kijk naar onze gewone papieren krantenlezer, die is geloof ik gemiddeld 55 jaar. Dus willen wij op onze jongere lezers lichten, moeten we vooral digitaal bezig zijn. En heb je het echt over de, zeg maar, de 30-minners, nou, het grootste deel bekomt zijn nieuws via social media. En ja, vaak is dat nieuws gekleurd, commercieel, gesturend, niet echt objectief. Dus dat is iets waar wij ons ook wel zorgen over maken. En het AD wil dan ook op social media proberen wat serieuzer in te steken. Dat we daarmee ook wat jongere mensen kunnen bereiken. Dat ze ook eens weten dat het verschil is tussen wat social media brengen en wat echt onafhankelijk betrouwbaar nieuws is.
0: Maak jij je zorgen over dat het die verschuiving aan het plaatsvinden is? Want ik ken ook mensen die laaggeletterd zijn.
1: Klopt.
0: En mensen met een beperking. En
1: die lezen
0: ouderen
1: geen kranten,
0: en jongeren. Nee. Maar die missen wel het nieuws. En je hoort het op mbo-scholen al. En het voortgezet onderwijs. Dat men weer open wil gaan naar papieren boeken weer. Omdat daarmee, jongens, daarmee de teksten en ook de kennis die daarin staat.
1: Ja, het is,
0: doorkomt.
1: Het is allemaal zo vluchtig en snel op social media. En er wordt ook vaak, ik vind ook, je wordt een beetje gemanipuleerd als kijker. Je wordt een bepaalde kant op gestuurd. En met allerlei algoritmes krijg je allemaal dezelfde soort filmpjes steeds voor je. Die jouw mening bevestigen. Of die jouw voordeel of jouw complottheorie bevestigen. Dus je krijgt steeds eenzijdiger nieuws. Hoe vaker je erop zit, hoe eenzijdiger het nieuws wordt. In een soort fuik, heeft Arjen Lubach wel eens gezegd. Een soort fuik wordt je ingezogen. Waardoor je eigenlijk alleen maar uit één bron nieuws krijgt. Namelijk de bron die jij vindt aanstaat. En je hoort nooit meer eens iets objectief of zo zit het werkelijk. Ja, vroeger leerden we alles uit kranten en boeken. Waardoor je veel meer uit kunt zoomen en veel een breder beeld krijgt van hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Dus ik maak me wel zorgen over de jongere generatie. Hoe gaan mijn kleinkinderen later om? Lezen ze nog wel? Gaan ze nog wel kranten lezen? Of boeken? Of is de krant al helemaal verdwenen dan al?
0: Schrijf jij daar ook over, die kritische noten?
1: Nou, ik zelf schrijf daar niet over, omdat ik me vooral toch met het nieuws uit deze regio moet beginnen. Maar ik ben van plan om zelf wat te schrijven aan het eind van mijn carrière. En dan ga ik daar ook wel over filosoferen. Ik ben met wat een beetje columnachtige stukjes bezig over wat ik in al mijn carrière heb meegemaakt en veranderingen in de journalistiek. En dan zal dit ook zeker aan de orde komen van de kranten waren vroeger een meneer, hè, we waren gezaghebbend. Maar dat zijn we al lang niet meer door al die social media. Dat is een moeilijke positie.
0: Want jij zit ook op social media. Ik heb gezien, je hebt een aantal kanalen. En wat doe je daarmee?
1: Nou, ik ben zelf nog niet zo heel actief persoonlijk op social media. Ik zit wel op Facebook en Instagram, maar daar post ik nog heel weinig. Maar het wordt wel vanuit mijn werk gestimuleerd om daar ook wat meer te presenteren. Dat wij als AD, ook als serieus medium, daar ook op actief kunnen zijn. En mensen misschien via die social media kunnen geleiden naar de krant of de website, waar ze echt goed op de hoogte worden gebracht van wat er speelt. Dus dat ga ik ook zeker de komende tijd wat meer in gang zetten.
0: Vind jij dat jouw krant AD een betrouwbare krant is? In nieuwsgaring en nieuwsbrengen?
1: Ja, nou ja, dat is altijd de eeuwige discussie over bestaat objectiviteit of niet. Ik denk niet dat het helemaal bestaat, want je zit altijd, je zit als boodschapper, zeg maar, zit je altijd met je eigen opvoeding, je cultuur waarmee je op je vooroordelen. Dus er zit altijd wel een bepaalde kleur aan objectiviteit. Maar ja, een van de belangrijkste kenmerken van objectiviteit is toch vooral horen en wederhoor. En dat zijn wij heel, vind ik als krant, erg sterk in. We proberen echt de tegenstanders, ook al hebben die misschien een complottheorie, aan het woord te laten. Je kunt ook zeggen, je kunt de FVD bijvoorbeeld ook niet doodzwijgen. Je moet toch kritisch laten zien wat hun gedachtegoed is. Doodzwijgen werkt ook niet. Je moet alles laten zien.
0: Dat doe jij ook in de lokale en regionale berichtgeving?
1: Ja, Ja,
0: want ik zie in het lijstje van de NOS, die we daar gevonden hebben, dat het AD een gemiddeld een waardering krijgt van een 6,5.
1: Ja, dat zou beter kunnen. Ja, dat zou zeg maar beter kunnen.
0: Want andere kranten, die staan wel boven, maar ook regionale platforms, bijvoorbeeld RTL Nieuws en nu.nl, Financieel Dagblad staan boven jullie. Maar moet je je altijd richten op een hoog getal, of moet je zeggen, nee, wij zijn ervoor nieuws te brengen. En wat voor een waardering daar ook voor is, dat is even niet
1: van
0: belang.
1: Maar we moesten denk ik toch wel wat meer benadrukken dat we proberen toch wel objectief te blijven. Ik denk vooral in de coronatijd is er heel veel wantrouwen ontstaan tegen de, wat ze dan de gevestigde media noemen. Ik ben ook wel eens tijdens een demonstratie tegen corona echt uitgescholden door mensen van met je krant. Jullie schrijven alleen maar voor de overheid en voor de mainstream mening. Jullie zijn helemaal niet objectief. Dus dat heb ik wel eens ook naar mijn hoofd gekregen. Dus daar moet je het echt wel eens over nadenken. Van, zijn we echt wel goed bezig? Dat blijft iets. We moeten ook kritisch blijven op onszelf. We kunnen niet zeggen, wij leunen achterover. Wij zijn de beste krant. Wij doen het goed. Het kan altijd beter. En als we er 6,5 uitkomen, dan moeten we ons harder werken dan om naar een 7 te komen. Of naar een 7,5.
0: Jij doet een gebed naar de media van zorg dat je objectief bent en ook informerend bent naar ook de lokale en regionale inwoners van deze omgeving eigenlijk.
1: Ja. Mensen ook kritisch leren nadenken op school. Van, slik niet alles wat je voorgeschoteld krijgt.
0: En dat gaan we het horen in een volgende plaat die jij gekozen hebt. Hè?
1: Dat
0: van
1: is
0: D.C. Lewis, hè? Ja. Mijn gebed, daarom gebruikte ik dat woord al. Ja. Waarom heb je dat gekozen?
1: Nou, in de eerste plaats was het natuurlijk een culthit uit de jaren 70. Maar het was vooral een prachtige pophit met orgelmuziek erin. Van Feike Asma, heel bekend organist. Is wel niet mijn favoriete organist, maar het stuk wat hierin is prachtig.
0: En wie is jouw favoriete organist?
1: Nou, er zijn er heel veel, maar als je het over een Nederlandse organist hebt, dan kom ik denk ik bij de Domkerk in Utrecht uit. Jan Hager, dat is wel de organist. En de Notre-Dame-organist Vincent Dubois en Olivier Latry, dat zijn wel de toporganisten van de wereld. Ja. Ja, daar kan Feike Asma zich niet aan meten, nee.
0: Okay. In het verleden heb ik wel eens dit lied gezongen, Mijn Gebed. En dat laten we nu aan de luisteraars horen. Luister naar Mijn Gebed van D.C. Lewis.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: Nou Piet, dit was mijn gebed van Dizzy Lewis. Ja. Waarom heb je dat eigenlijk gekozen?
2: Nou, in de eerste plaats natuurlijk vanwege de orgelmuziek erin. Dat is natuurlijk prachtig. In de tweede plaats, dit is ook een beetje een kritisch lied. Natuurlijk op het, in de tijd dat geloof heel erg in discussie kwam. Van is het allemaal wel waar? En daar kun je heel veel kritiek op hebben. En ik heb daar zelf ook steeds meer vragen bij. Van is het allemaal wel waar wat ik heb meegekregen? Er zijn ook zoveel andere godsdiensten en opvattingen. Kunnen we het niet wat breder zien. Maar vast wat voor mij overeind staat is de kerkmuziek. Wat je ook vindt van geloof of niet. De kerkmuziek is gewoon geweldig. Zelfs Maarten het Hart heeft al eens gezegd. Het christendom heeft één groot pluspunt. En die man en die heet J.S. Bach. Zonder het christelijk geloof was Bach misschien niet zo hoog gekomen. En zijn muziek is gewoon voor iedereen, ook gelovig of niet, zo geweldig mooi. En kerkmuziek, vooral Engelse kerkmuziek, koormuziek, is zo verschrikkelijk mooi. Dan hoef je daar, de Matthäus Passion trekt volle zalen en er zijn bijna helemaal geen gelovigen meer. Maar het raakt wel mensen. Het gaat wel ergens over in de kerk. In de kerkmuziek. Dus dat vind ik het mooie van dit. Het is ook heel open. Ook al vind je muziek alleen al mooi, dan is een bezoek aan een kerk waard. Dus daarom vind ik ook als organist, ik speel nog steeds wel in kerken, in dienst, dat orgelspel moet wel goed verzorgd zijn. Je moet niet maar een beetje aanbrabbelen. Het moet goed in elkaar zitten. Je moet het goed voorbereiden. Mensen moeten geraakt worden. Nou, ja, want muziek tilt je boven alles uit. Daar kan geen taal tegenop.
1: Dus mijn opvatting. Een beetje de link misschien naar onze parasol. Want kerkmuziek en muziek geeft ook geborgenheid en herkenning. Hè?
2: Herkenning, ja.
1: En verbinding
2: zeker.
1: Met elkaar. Hè?
2: Ja,
1: want dat vertel je eigenlijk.
2: Ja, ik heb afgelopen dinsdag nog in Nijkerk weer een orgelconcert gezeten. Sietse de Vries, organist van de Martinikerk in Groningen. Een bommetje vol. Dat geeft toch een soort saamhorigheid. Dat je met z'n allen, nou, die geweldige organistenruigers die van alles improviseert. Prachtig, ja, dat. En dat geborgenheid geeft muziek ook wel saamhorigheid en herkenning. En hoe vaker je het hoort, hoe mooier je het gaat vinden. Omdat je iedere keer weer nieuwe dingen hoort in de muziek.
1: Breng jij dat ook over naar jouw kinderen? En heeft jouw vrouw dat ook?
2: Nou, ik heb het geluk dat ik in een heel muzikaal gezin zit. En mijn vrouw heeft al van jongs van dwarsfluit gespeeld. Is op latere leeftijd cello gaan spelen. Mijn oudste dochter speelt blokfluit. En dan heb je het over piek van de piccolo tot basfluiten. Dus die zijn bijna 1,5 meter lang. Dat is een piccolo van 30 centimeter. Mijn zoon speelt trompet. Met name, hij heeft ook wel een bugel. Hij heeft een pistool, heeft alles. Maar eigenlijk vooral trompetist. Speelt veel in orkesten samen. En mijn jongste dochter die speelt viool en altviool. Dus we zijn allemaal wel een beetje verknocht aan muziek. Ja, we doen vaak samen gespeeld. Klopt, ja.
1: En die muziek die gaat de hele wereld rond?
2: Nou ja, wel een beetje. Ja. Mijn vrouw, of mijn dochter zit nu in Canada. Mijn andere dochter zit in Schotland. En mijn vrouw gaat regelmatig naar Malawi. Maar daar heeft ze natuurlijk geen dwarsfluit of cello mee. Maar goed, ja, de muziek zit in je lijf, in je hersenen, in je herinnering. Okay. Ja, dus die muziek gaat symbolisch, laten we het zomaar eens uitdrukken, de hele wereld rond.
1: Ik hoor jou zeggen Malawi.
2: Ja.
1: Wat moet je daar doen?
2: Nou,
1: daar
2: heb ik wel een band mee. Via mijn vrouw Annette, die is 5 jaar lang heeft ze in Afrika voor een project gewerkt. En dat kwam ook weer door mijn jongste dochter. Die ging met een groep van de kerk mee naar Ghana. Ik kwam zo enthousiast terug met die groep jongeren. Dus mijn andere, ik wil ook wel eens een keer naar Afrika. Dus een project gaan doen van 3 maanden. Toen zei mijn vrouw, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus die is gewoon een of ander vrijwilligersproject in Malawi gaan doen. En toen kwam ze via in contacten met een organisatie. AfriPets heet dat. Die maken uitwasbaar maandverband voor mijn meisjes in Malawi. En die zochten iemand die dat wil distribueren, uitdelen op scholen en in dorpen waar meisjes niet naar school kunnen als ze ongesteld zijn. Nou, dat is een enorm succes geworden, dat het project. Daar heeft ze 5 jaar lang haar leven voor gegeven. En ze komt nog steeds elk jaar in Malawi. Hebben er heel veel contacten en vrienden inmiddels al. Ik ben er zelfs 2 keer geweest. Prachtig land. Arm, maar wel heel mooi. Ja.
1: Schrijf je daar wel eens over? Over dat je Malawi bezoekt en dat je daar weer
2: terugkomt? Nee, daar heb ik zelf niet over geschreven.
1: En ook in de berichtgeving?
2: Ik kan natuurlijk niet over mijn eigen vrouw gaan schrijven.
1: Maar toch wel over wat het armste land betekent en doet in onze wereld.
2: Ja, nou ja, het is, je hebt elk jaar de top 10 van armste landen. Er staat altijd wel ergens in de top 10. De laatste keer stond hij op 9, maar is natuurlijk al op 1 gestaan. Dus ja, dat is wel treurig van dat land. Het is heel mooi. De mensen zijn vriendelijk. Er is nooit oorlog. Er is geen gedoe. Maar zo verschrikkelijk arm. Het is echt om te huilen. Ja, het is echt 90% van het land is werkloos. Jongeren en kinderen die hebben allemaal geen toekomst. Het is, ach man, het is. Ik kom er niet, ik moet er niet te vaak komen. Ik kan er slecht tegen, moet ik zeggen.
1: Oké. Ja. Jij schrijft voor het regio nieuws. Mm-hmm. Wat mis je in het regio nieuws en wat is het belang daarvan?
2: Ja, wat mis je in het regio nieuws? Ja, het nieuws wat wij brengen is natuurlijk vooral door en over, laten we het zo maar zeggen, witte mensen. De mensen die hier vandaan komen, de mensen die hier wonen, 90% van het nieuws gaat erover. Maar je leest toch best wel weinig over mensen uit andere culturen die hier zijn wonen. Ja, vaak gaat het over AZC's en over mensen die hier wel of niet inburgeren. Dat is het dan. Dus ik ben eigenlijk van plan ook nog eens een keer bijvoorbeeld over de Turken in Soest te schrijven en de Marokkanen. Er wonen hele grote groepen, duizenden Turken en Marokkanen in Soest. En niemand weet er iets van. Er zijn 3-4 moskeeën. Wat gebeurt daar? Wie zit daar? We weten het niet, want we schrijven er niet over. En dat is eigenlijk toch wel een manco, vind ik eigenlijk. Maar goed, dat betekent dat je toch wat meer moet verdiepen. Je moet contacten leggen. En het is handig als je klein beetje Turks kan. Dat opent heel veel deuren, heb ik gemerkt. Al ken je 10 woorden, dat vinden ze prachtig. En dat zijn heel vaak leuke mensen. Die zitten ook actief in het sociale leven. In Soest zit al heel lang een wethouder van Turkse komaf. Ja, die is helemaal ingeburgerd. En Turken maken echt deel uit van de samenleving. Maar verder weten we er niks van. Dan denk ik, ja, we zijn wat dat betreft toch wel een beetje eenzijdig. Als klant van ja, vooral toch wel weer witte mannen. Gelukkig hebben we steeds meer vrouwen op de redactie. Maar ja, dat is al vooral heel lang van witte mannen geweest.
1: Is dat beneden alle pijl?
2: Nou, dat is eigenlijk wel beneden alle pijl, ja.
1: En dan gaan we. En dat zou je graag willen laten veranderen.
2: Ja, dat zou eigenlijk beter moeten. Ja, absoluut.
1: En zullen we gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met Beneden alle pijl.
2: Prima.

0: Ja, dit was beneden alle pijl. Maar alle nieuws is niet altijd beneden alle pijl, hè, Piet?
1: Nee, soms moet je wel eens schrijven over dingen die er beneden alle pijl zijn. Bijvoorbeeld mishandelingen, ongelukken of verschrikkelijke dingen die je meemaakt. En dan denk je, ja, dat is toch ook. Dat mensen dat elkaar aandoen, is toch ook beneden alle pijl.
0: Benauwd het je dat?
1: Ja, nou, dat vind ik wel altijd wel een van de moeilijke dingen van de journalistiek. Je komt ook met wel wat ellende in aanraking. En we horen van de politie natuurlijk ook wel eens dingen die wij niet schrijven, maar die wel erg zijn, van de brandweer. Details van ongeluk en branden die je niet gauw in de krant zal opdissen, maar die je toch wel hoort en meekrijgt. En op een gegeven moment ga je dat bijna gewoon vinden, omdat elke week is er wel iets. Ja, eigenlijk denk ik, oh ja, dat lijden in de wereld. Zelfs op kleine schaal, alleen al in een dorp, wat er al een leed kan plaatsvinden. Dat grijpt me wel eens aan, dat ik denk van, wil ik eigenlijk wel alles weten? Waarom verlies ik me niet in dromen en wil ik even niks van de wereld weten?
0: Verwonder jij je daarover?
1: Ja, nou ja, ik hou wel een beetje van de filosofen. Ik vind Schopenhauer erg goed. Die zegt ook, het is zoveel leed in de wereld. Ik denk dat ik daar de rest van mijn leven maar eens over na ga denken. Waarom dat zo is. En zo zit ik er eigenlijk ook in. Er zijn geen antwoorden op, maar waarom zoveel? En alleen al in Soest, wat er allemaal alleen al gebeurt aan ongelukken, ellende, rampen die mensen overkomen, ziektes, overlijdens. Dat je denkt, waarom? Ja. Kom dan niet zo gauw uit en als journalist schrijf je er wel eens over, maar ja. Dat is wel een van de moeilijke dingen, vind ik, van het werk. De nare dingen die je tegenkomt.
0: En dan ga je meer met verstand beredeneren of ga je dan schrijven volgens je hart?
1: Ja, dan schrijf je het ook met jou. Je probeert het wel wat afstandelijk op te schrijven, maar wel met respect voor de mensheid. We gaan geen sensationele verhalen over ongelukken of rampen schrijven waarin we het leed van de mensen nog eens eventjes lekker flink aandikken. Daar ben ik echt een groot tegenstander van. Dat weten we wel wat er gebeurt. Mensen ook recht op zijn eigen waardigheid en zijn eigen, ja, wat hem overkomt. Dat hoeft niet iedereen te weten, zeg maar.
0: Jij hebt een heel groot netwerk van tipgevers en ja, de redactie zelf. Wat doe je daarmee met al die tipgevers en met die verhalen die mensen naar de redacties?
1: Nou ja, dat is wel het leuke. Ik werk al heel lang in Soest. Ik ken al heel wat mensen. En mensen zijn altijd heel aardig. En ik deel vaak visitekaartjes uit. Dan tip me nog eens. Nou ja, daar wordt echt wel op gereageerd. Ja, en dat doe ik daar vaak wel iets mee. Of als ik te druk ben, dan schakelen we. Hebben nog een paar freelancers lopen. Die kunnen we ook inschakelen. Of een collega die het misschien over wil nemen als het een leuk onderwerp is. Dus we proberen wel zoveel mogelijk op tips die wij waardevol vinden in te gaan. Hè. En dat, ik moet zeggen, dat is erg leuk om te doen. Dat mensen je werk waarderen en ook zeggen van, ik heb iets leuks voor je. Dat is super.
0: Vind jij ook belangrijk kunst en cultuur daarover te schrijven, samen met jouw medejournalisten?
1: Ja, ik ben zelf erg liefhebber van kunst en cultuur. Ik hou van kunst, oude en nieuwe kunst. Ik hou ook van allerlei soorten muziek. Niet iedereen houdt daar zoveel van. Dus wij schrijven er wel wat over, maar geen grote achtergrondverhalen. Want kijk, dat raakt niet altijd iedereen. Maar ik vind het wel leuk om over te schrijven. En, als het kan, woon ik concerten in Soest en Baren regelmatig. Maar ik schrijf bijvoorbeeld het Concertkoor Baren. Dat is een heel bekend koor hier. Daar maak ik altijd recensies voor. Of een soort sfeerverslag, kun je eigenlijk zeggen, van het concert. En dat vinden ze iedere keer zo leuk dat ze me elk jaar weer vragen. Dus dat doe ik al meer dan 10, misschien wel 12 jaar. En als ik dan een keer niet kan, dan zijn ze teleurgesteld. En dan probeer ik echt een met liefde geschreven portret van zo'n concert te maken. Waarin ik ze niet helemaal de maat ga nemen, maar gewoon, wat doet zo'n concert mij? Dat vind ik erg leuk om te doen.
0: En daarmee raak je ook de verwondering in jezelf, ja, en voor de lezers.
1: Ja, ja, ik denk dat de mensen ook naar schoonheid verlangt. Hè. Mooie dingen, mooie muziek kan je boven jezelf uittillen. Ik kan ook troosten. Als ik me down voel, dan draai ik ook een mooie muziek van Bach. Dat helpt. Dat tilt je boven iets uit. Ja.
0: En dat verwonderen, daar laat jij telkens zien in de trant en ook daarbuiten. We gaan eens luisteren naar het volgende nummer. En dat is van Yes, Wondrous Stories. En waarom heb je dat gekozen, Piet?
1: Nou, als op Genesis staat op 1, dan staat Yes op 2. Omdat die John Anderson met zijn hoge stem zo verschrikkelijk mooi is. Als het over schoonheid hebben, dan heb je het over prachtige muziek van Yes, ja.
0: En de hoogte van de tonen,
1: ja,
0: die raakt jou.
1: Ja, schitterend.
0: Wondrous Stories.

0: Ja, dames en heren, aan alles komt een eind. Ook aan deze radio-uitzending met Piet van Dijk. En zo is de kringloop van de platenmuziek die wij gevonden hebben in het Kringloopcentrum weer rondgemaakt.
1: Ja.
0: Piet, ik wil je heel erg bedanken voor de tijd die je hebt genomen om een interview te geven voor Eemland 1.
1: Graag gedaan. Daar
0: zijn we heel erg blij mee. Het was denk ik ook een fijn om hier in deze studio te zijn. Samen met een retro kopje en met een retro glaasje.
1: En een parasol.
0: En een parasol, de zomerse sfeer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Technic van Menno Mooi. En ik ben de presentator Gerard Hilhorst. En na deze uitzending komt weer een volgende. Mijn verzoekplaat die staat. De gast is nog onbekend. Maar blijf luisteren op Eemland 1. En Piet, bedankt.
2: Dit is Eemland 1.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt

0: thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over twee oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Robert Baltus met het NOS-journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs.

0: Hebben ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding.

0: Dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is de kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten Spa.

rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo, luister vrienden van de radio. Dan zijn we weer om dit leuke programma te mogen presenteren op de radio. Ik moet even een ander knopje indrukken. Ja, ze hebben een beetje aan de knopjes gezeten hier. Kan ook nog eens gebeuren met mijn collega's die er al een beetje van houden. Om hier en daar zo'n knopje in te drukken. Maar ja, we zijn heel snel, heel alert. En we zagen dat gewoon. En gelijk dat knopje weer indrukken. En dan komt het alweer tot aan z'n recht hier op de radio. Zaterdagavond bij uitstek. We gaan er weer presenteren. Het o zo leuke radioprogramma natuurlijk. Op en op Hollands Muziekmix. En we gingen van start met Benjamin Gouwenleeuw. Helaas kan die man vanavond niet komen naar de studio. Hij heeft een onverwachte boeking. En ik zeg altijd zo, een boeking gaat voor een live interview. Maar we gaan wel een telefonisch interview met hem doen. Hier op de radio rond 7:15. Kwart voor 7 gaan we praten met Hugo Beijerman. En hey, hoe gaat het met jou? Kwart voor 8 gaan we praten met Jan Brink. En niets ter wereld kan ons scheiden. En dan om 9:15 hebben we Patrick van Os. En zijn tropee. En dan om 7:15 een breedje plaats. Hier in

de studio. Dat is Wouter Hofstede en Onweerstaanbaar. Het is zijn eerste single. Ja, kijk maar goed. Ja, Sophia, je ziet het wel, je hoort het wel. Je zal ons zeker ook nog ontmoeten hier in de studio. Je vanavond wel niks doen, Luc ook niet, dus wat dat betreft kun je gewoon gezellig hier zitten. Ik heb wat hapjes meegenomen. Ik heb wat cola meegenomen. Geen suiker, anders gaan we stuiteren hier. Ik heb wel gewoon ook een normale cola meegenomen. Ik heb wat siroop meegenomen. Ik heb wat pakjes salades meegenomen. Want er moet wel wat gegeten worden hier in de studio. De papel hebben we aangezet. En dat betekent dus dat we een klein beetje gaan koelen hier in onze studio. En gaan we gelijk beginnen met een heerlijke 12 inch op de radio. Man, wat is dit machtig op de radio. Zaterdagavond. We gaan weer knallen voor je. Met de allergrootste hits alle tijden. Hier moet je gewoon gaan swingen. Echt waar. Stilzitten kan je niet. Doe je dat wel? Dan heb je niet echt een beetje de energie in je lijf om nog te bewegen. Maar misschien ben je vandaag wel druk geweest. En zit je gewoon op je lauwe stoel. En heb je de radio op maximaal gezet. En ga je genieten van hetgeen wat we neerzetten. Op een eigen tijd. Maar wel op een zeer relaxte wijze hier op de radio. Temperatuur volgens mij een beetje rond 28 graden. Aankomende week gaat het nog een beetje warm worden. Maar ja, laatste week werken. En dan hebben we eindelijk de welverdiende vakantie. Volgende week de laatste uitzending van mij. Ja, ik ga niet stoppen hoor. Kan ik niet. Als ik iets illegaals ga doen, wil ik ook niet. Is wel zo spannend. Maar ik ga gewoon 3 weken heerlijk even ertussenuit. En in die tijd van die 3 weken krijg je heerlijke non-stop muziek te horen. Maar dat was over 2 weken. Dit is de ene laatste show. Wat een gangbare muziek, jongens. Zit hier een beetje op die stoel, zit een beetje op de lauwe, zijn een beetje allebei moe. Ik kan me voorstellen, de jeugd moet een beetje bijkomen. En dat moet ook wel. De ouderen hebben nog ontzettend veel energie in de lijf. Krijg er nooit genoeg van. Ja, maar als het 12 is, dan val ik eventjes in. Kak ik in, zeg dan maar, op mijn manier. En we ook nu of 2 uur wakker. En energie voor je. Luister naar deze machtige mooie plaat op de radio. 12 uur.

Een feestje, dat is altijd leuk om dat mee te mogen maken. En een feestje op zijn tijd, dat hoort er eigenlijk bij, zeg maar. Was iemand anders dan helemaal Hollands en waar is dat feestje? En daarvoor hadden we ook zo'n heerlijke opname van André Hazes. Liefde, leven en geven. En daarvoor D-Train, de extended version. En dat is een 12 inch uit het verleden met Walk On By. Op dit moment zijn er een aantal mensen aan het meeluisteren, waaronder Winnie. Goedenavond, Winnie. Wat ben je toch een leuke vrouw, heb ik net begrepen. En we gaan ook een leuke track voor jou zo even draaien op de radio. Ook Aart, die zit mee te luisteren. Dat is weer een kennis van Sofia. Dus we gaan gewoon eventjes een 12 inch voor ze draaien op de radio. Ik heb er eentje gekozen voor jullie. Ik weet zeker dat jullie het leuk vinden. Gaan we deze voor jullie draaien. Dus Winnie, deze voor jou en voor Aart. Die meeluisteren vandaag voor het eerst naar de radio. Naar deze zender. 1 land 1. Heb je een goede keuze gemaakt? Blijf gewoon luisteren. We zitten hier tot 5:12. Of zeg ik tot 5:10 op de radio. Was er maar zo'n tijd. Maar rond het 5:10. 4 uur lang maken we radio hier. Vanuit ons ziel en uit ons hart. Ze hebben de leukste radioprogramma's neer. En vannacht tussen 12 en 2 voor de jongeren. Een dikke vette mix weer. En volgende week DJ Doc vanuit Portugal. En DJ Kors. Ook hij heeft een mix bezoekt. En die gaan we volgende week uitzenden tussen 12 en 2. En die van jullie die op vakantie zijn, laten we de mixen gewoon doorgaan. Dus elke nacht komen de mixen voorbij. Nieuwe mixen. Alleen mijn programma zal non-stop muziek zijn. Dus een beetje zwijgen op de radio. Gaan wij lekker chillen, 3 weken lang. Volgende week de laatste show. Dus het gaat hoop gezelligheid worden. Ook wordt ons programma gesponsord die avond. Ook dankbaar de volgende.

Je luistert naar Eemland 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren. Via FM 107.5, 105.9 en 105.5. Maar ook via de kabel, het tv-kanaal en wereldwijd via onze livestream. Eemland 1.

zo lekker deze leuke platen te mogen draaien op de radio. Prachtig, prachtig. Niemand anders dan Mike Griek en Laat Maar Lekker Waaien. Inderdaad, zo'n mooi nummer. En daarvoor hadden we ook zo'n mooie van Tom Haver en Kermis. En daarvoor hadden we Nomads MC Mike Freedom. En die mooie opname heet I Wanna Give You Devotion. En die draait natuurlijk eventjes bijzonder natuurlijk even voor Bart en Winnie. En Winnie was in juli jarig. Nogmaals, van harte gefeliciteerd Winnie. Een leeftijd van 64 is ze. En is ze geworden. En ik heb ook begrepen dat ze nog aardig houdt van swingen. Dus die muziek kwam heel goed te pas. Dus ze heeft eigenlijk best wel swingende benen, die beste vrouw. Dus Winnie, ik hoop dat je blijft luisteren naar de radio. En dat je gaat genieten. Zometeen komt ook nog Don Williams erbij. Ook die is dan van de week aangevraagd door Luc. Die tegenover me zit aan de rechterzijde. Ik heb een mapje voor me aangemaakt. En als mensen platen aanvragen, ga kijken wel de leuke muziek ervan is. En die zit ik speciaal in een mapje daarvoor. En brengen we dan die muziek ten gehoor. Ook Elroy, zit ook mee te kijken. Bijzonder goedenavond Elroy. Zet die chat maar weer aan, jongen. En ik begrijp wel dat je hem uitzet. Al die zeikers, word je niet vrolijk van. Je doet je best met het maken van mixen. Ze moeten allemaal zoals mij zijn. Gewoon afwachten wanneer je mix binnenkomt. En dan kunnen we weer op de FTP-server zetten. Dus geduld is een schone lijst, zeg ik altijd maar weer zo. Jongen B, dat is er ook mee te kijken. Zij draaien met jouw single nog maar eventjes. Want nieuwe singles uitbrengen, het kost ontzettend veel geld. Dat begrijp ik. Dus dan gaan we een keer wat oude tracks weer draaien hier op de radio. 5 over 6:30 in de studio. 6:45 gaan we praten met onze eerste telefonische artiest. Hugo

0: eerlijk zeggen, het is wel een ontzettend heerlijk plaatje dit. Met deze temperatuur in de studio, met de ventilator aan op ons kokertje gericht, krijgen we nog een aangename beetje lekker koud hier. Wat een mooie hit. Danny van Sloten en Laat Niet Los. We gaan de mooie instrumentalen erop zetten, doen we dan met deze. En we gaan weer de uitzending halen, de enige echte Hugo Bijman. Hugo, goedenavond jongen.
1: Goedenavond.
0: Ja, was je nou echt aan het eten of was het een geintje van je?
1: Nee, we zijn onderweg. Ik ben met, gaat hij de rekening dan betalen zo. Met mijn lievelingszwager en schoonzus.
0: Ja.
1: En mijn vrouw. Dus we zijn onderweg richting Amersfoort.
0: Oké. Hey, en dan gaat je schoonzuster, die gaat het eten betalen, neem ik aan dan voor je, toch?
1: Nou, ik hoop wat ik nu gezegd heb, als dat zo is, dan gaan we wel zien dan, toch? Ja,
0: dan ga ik zo gewoon even een leuk plaatje voor hun draaien, dan weet je wel, dan komt het helemaal goed daarin. Hey, maar over die single van jou gesproken, hey, hoe gaat het met jou? Nou, hoe kom je zo'n tekst, vraag ik me wel eens af.
1: Ja, hij gaat zo en zo super. Ja, hoe kom ik aan de tekst? Deze tekst is helemaal uitgevonden, inclusief de muziek bedacht door Henny Thijssen.
0: Hé, hey, dat is wel een hele bekende, die Henny Thijssen. Die man die kan het allemaal wel, hè?
1: Echt. Ik ben super tevreden. We zijn eigenlijk december richting de kerst. Want ik wilde eerst... we hebben nog een liedje klaar liggen. Maar dat is best wel een gedragen nummer, als ik het zelf zo mag zeggen. Mm-hmm. Best wel een tekst een beetje. Daar zitten wel echt hazes... senioren sentiment in verwerkt en het is ook echt een heel mooi lied. En zodoende ben ik eigenlijk bij Henny Thijssen terechtgekomen, want ik dacht van ja, als er nog iemand in Nederland is die over nog een beetje hazes DNA beschikt, dan is Henny dat wel natuurlijk.
0: Ja, want die man heeft het hart op goud, moet ik eerlijk zeggen. Die man is ongelooflijk goed, man.
1: Ja, dat nummer ook, dat is super. Maar we zaten eigenlijk een beetje met tijd van... het werd natuurlijk gigantisch lekker weer. Willen we dan als ik het zo mag beschrijven, zo'n kwalitatief belletachtig nummer uit gaan brengen?
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, toen hebben we uiteindelijk beide gekozen van, we waren er dik enthousiast over. En we hadden toch ook wel een beetje technisch gekeken, ook radiotechnisch uiteraard. Van, we willen toch even toch nu rond deze tijd wat vrolijks hebben. En toen is Henny... Die doet toch altijd wel over onderwerpen nadenken. En die is met, hey, hoe gaat het met jou? Hè? Dat je tegenwoordig moet je alles met een knipoog toch wel zeggen in de wereld. Van je kan niet zomaar over straat meer brullen als je een leuke vrouw of meid.
0: Waarom niet? Ik doe dat nog steeds, man.
1: Ja, wij doen dat ook wel. Maar ik bedoel, het is een beetje de gimmick daar naartoe. Dat je op een leuke manier probeer je dat op die manier voor elkaar te krijgen. Daar gaat het liedje eigenlijk over.
0: Oké, want vroeger kon het nog veel meer. En tegenwoordig moet je oppassen inderdaad. Want als je een knipoog geeft of zegt van... hey, leuke vrouwtje. Dan heb je al zo een boete boven je koken hangen, zeg maar.
1: Dat was de impressie van Henny. Zo hij het mij ook een beetje heeft uitgelegd.
0: Mm-hmm.
1: Heb hij dan ook wel de muziek bedacht. Alleen... Gerto Heupink, die hebt dan weer de echte uitwerking met even dat accordeonnetje, dingetje, Frans accordeonnetje gaat er een beetje doorheen. Dus en toen het eindproduct daar weer van hoorde, daar was ik ook dik enthousiast en studio ingegaan en het liedje weer ingezongen. En nu zijn we inmiddels een weekje 4-5 onderweg, denk ik, met het liedje.
0: Nou, het is een mooi liedje. Ik heb vanmiddag gezegd in elkaar, ze met de nodige jingles vooraf, om het product niet alleen van jou, maar van al jouw collega's, om het nog verder, nog cooler neer te zetten op de radio.
1: Oké. Dat is wel superleuk om te horen, uiteraard, ja.
0: Zal ik me eens laten horen? Ja, heb je daar nog de gelegenheid voor? Je hoeft zelf niet te rijden, neem ik aan, of wel?
1: Nee. Ik zit gewoon lekker ernaast.
0: Nou, heel
1: dat
0: goed.
1: Dat is wel luxe.
0: Een speakertje aan of zo, dat ze mee kunnen genieten?
1: Ik zal hem even op speaker zetten.
0: Doe maar even, dan kunnen ze horen.
1: Wacht even.
0: Ik heb alle tijd van de wereld, maar ik zit toch tot 10 uur bijna op mijn reet, zeg maar, wel aan het einde van de show, nu nog niet.
1: Hij staat eraan, hoor.
0: Ja, ik kan het wel horen, inderdaad. Nou, ga nog even genieten. Blijf van die telefoon, haal ik je zo weer in de uitzending.
1: Oké.
0: Ga nog genieten, komt hij aan.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je zo al vond klinken. Jouw single, de nodige jingles vooraf om het compleet te maken voor je.
1: Hallo?
0: Ja, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog, Erwin.
0: Goed zo, goed zo. Hoe vond je het klinken?
1: Ja, nee, superleuk. Ja, ik rij nou dan toevallig mee. Anders had ik hem uiteraard even op de Bluetooth gezet. Maar al moet ik heel eerlijk zijn, ik vind het zelfs een leuk liedje ook als je hem gewoon door een telefoon hoort. Normaal doe ik altijd toch die banden ook wel als je hem krijgt bestuurd, weet je wel, via een boxje of iets luisteren. Maar super gezellig weer, Erwin.
0: Ja, en je nummer klinkt zo zomers. Ze zat hier de dans in de studio, Sofie, en zegt, wat een lekker nummer voor jou.
1: Kijk, nou ja, dat is goed om te horen natuurlijk.
0: Dus wat dat betreft heb je een goede keuze gemaakt daarin om deze te laten uitbrengen erin.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Ah, je zei het al, je gaat lekker uit eten. En, wat ga je eten? Wat is het maaltijd voor vanavond?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Ze hebben gereserveerd. En vandaar dat we... Ja, dat is voor mij een verrassing. Is een omgeving Amstel. Dus, het zit aan de Lek ergens. En, dus ik weet echt niet... We gaan hier wonen, dus vandaar. Dus we gaan kijken in de omgeving en dat is wel leuk.
0: Even kijken voor een huisje. Of heb je al wat gekocht?
1: Nee, ik niet. Die lievelingswagen van me. Maar ja, ik kan niet echt lachen.
0: Nou, lekker zagrijnig. Best een zagrijnig man dan. Moet ik komen naar de studio? Misschien kunnen we een beetje opbeuren. Is je leeftijd of zo?
1: Ja, komt uit Den Haag, hè.
0: Dan. Oh, man, die Hagenese jongen. Woont hij toevallig in de Sterrenwijk?
2: Knap hoor.
0: Ik heb toevallig een maatje, die komt uit de Sterrenwijk, uit de Haag. Echt een Hagenese man.
1: Ja. Nee,
0: ik hou van die mensen.
1: Nee, het is supergezellig, echt waar. Ik denk dat hij aan een wijntje toe is.
0: Dat denk ik ook wel. Misschien wel een hele fles. Misschien moet hij wel een hele fles naar binnen slurpen, zeg maar.
1: Ja, dat denk ik ook, Erwin.
0: Ja, nou, dan komt het wel goed met die Hagenese, want die weet altijd weer een feestje te bouwen. Dat weet ik sowieso.
1: Ja. Hey. Oh, Den Haag.
0: Ja, oh, Den Haag. Wat een klerenstad. Nee hoor, valt best mee. Hi, mijn jongens, ik vond het super gaaf dat jullie even gesproken hebben op de radio. Ik wens je heel veel plezier met het eten. Ook heel veel plezier met die Hagenese. En laat hem eventjes uit die potje beneden het geld drukken.
1: Ja, gaan we doen, Erwin. Hey, bedankt, leuk dat je er weer aandacht aan besteedt, hè?
0: Absoluut, ik blijf ook de komende tijden mee draaien in mijn radioprogramma. Alles volgende week mijn laatste uitzending, want dan ga ik 3 weken op vakantie. Zal ik hem volgende week nog meerdere keren gaan draaien in mijn radioprogramma.
1: Ik heb het gehoord, ja. Hey, hele fijne vakantie en... tot de volgende.
0: Ja, zeker weten, Hugo. En de groeten iedereen daar. En rij veilig.
1: Doe ik.
0: Groetjes,
1: yo,
0: jongen.
1: Hoi.
0: Ja, gaan we even snel even aan de telefoon. De enige echte Hugo Wijman. En hey, hoe gaat het met jou met een Hagenese? Ja, die Hagenese, die kunnen we wel van. Ik heb er wel een maatje. Grote, kolossaal. En als hij helemaal zijn mondje open doet, dan hoor je echt het Hagenese gedrag van hem, zeg maar. En een mooi taaltje. Ja, ze zeggen al, het werkt ook altijd van, ja, hij heeft altijd het laatste en het hoogste woord. Ja, voor mij valt het best wel mee, hoor. Maar ja, weet je, het is eenmaal zo en het is niet anders. Zo moet je me nemen zoals iedereen is, met alle facetten van dien. En als je dat gaat doen, is het heerlijk en aangenaam. Even kijken, het is nog 3 minuten 49 seconden te gaan. We gaan een sluiting doen van het eerste gedeelte. Zometeen gaan we over naar het tweede gedeelte. Even snel kijken naar rechts. Gerard Doorgeest zit ook mee te kijken. Zegt, hey, toppen! Emma van den Berg zit ook mee te kijken. Goedenavond. Nou, zo zien we je. Langzaam maar zeker gaan de mensen...

crimineeltje, zeg maar. Dus dan gaan we van die foto afhalen en zetten gewoon een toepasselijke foto van mezelf die je, ja, in ieder geval in een jeugdige uitvoering, zeg maar. Laten we de dame een klein beetje houden hierin. Bellen als jullie mag ook. 033-29-871-71. Je mag ook natuurlijk gebruik maken van onze welbekende applijn 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Kom nog een plaatje drijven op de radio? Natuurlijk gaan we nog eventjes doen. Ben je klaar voor de liefde? Ja, wie is er nou niet klaar voor de liefde? Iedereen had toch van de liefde? Wat moeten wij zonder al die liefde? We gaan even een blaadje draaien. Dan sluit mij af dit gedeelte. Dus ga ervan genieten. Hij is heel mooi, heel sterk en hij klinkt als een trein op de radio. Oh, lekker dit. Een beetje feest op de radio. Machtig. Wat prachtig klinkt hier op de zender. Maar

0: Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse jurist. Volgens Italiaanse media kan de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in een probleem was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De boot met de andere twee kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80%

En met deze track zijn we dus aanbeland in het tweede gedeelte op de radio. En hoor je niemand anders dan Patrick van ons. En Saint-Tropez, met die man gaan we nogmaals praten om 9:15. We gaan om 7:15 praten met Benjamin. Gouden leeuw. En vergeet nooit waar je wieg heeft gestaan. Zal live komen, heeft een boekje gehad. En ik zei, een boekje gaat voor alles. Dus we gaan gewoon een telefonisch interview doen. En dat doen we nogmaals om 7:15. Dan om 9:15 zit hij live in de studio. Beste man, Wouter Hofstede en Onweerstaanbaar, zijn eerste single. Hij is ook natuurlijk bezig om wat andere uit te brengen of te maken. Zodat we meer exemplaren van onze bezit kunnen krijgen. En dit is zijn eerste productie. En het is een hele pak nummer, mooi nummer. Het is een soort salsa waar je denkt van ja, dit geeft wel een soort zomerse temperaturen van die beste man. Wouter Hofstede dus. Die hoort je dus om 9:15 hier live in onze studio. Laten we gelijk beginnen met de volgende plaat. Ik zie Jeffrey van der Brinks erbij te kijken. Goedenavond Jeffrey. Even kijken. Ja, Jeffrey is erbij te kijken. Dennis Wiemers erbij te kijken. Radio, ik ook. Superman. Dan hebben we Gerard Doorgeest. En die zegt gezellig man. Top. Allemaal leuke reacties wat we binnenkrijgen hier via het Facebook Live gebeuren. Je kunt ook naar ons toe appen. Het welbekende nummer van onze applijn, dat is 06-175-230-26. Tijd gewoon om een 12 inch te mogen draaien op de radio. Dat zetten we gelijk op de goede stand van de DB. En dan gaan we dan deze voor jullie doen op de radio. Ja, dit is zo lekker dit. Oh, wat machtig jongens. Heerlijk deze 12 inch. Codem van de week. Ik denk, jongens, die ga ik eventjes snel downloaden. Dit is eentje van de Jacksons familie. Staat bekend om de mooie muziek van hun. Merk ook, ik heb met die moonwalk. Man is machtig. En niemand kan hem even naren, want hij was gewoon explosief. Ook de rest van de familie. Ook deze is een zuster van. En ik denk, jongens, deze moeten we gaan draaien. Heeft een

maar jij hebt gewoon niet stilgestaan. Tenminste, ik in ieder geval niet. En ik hoop dat jij kan, van de speaker ook niet. En dat je net zoals mij geniet van de muziek die we hier neerzetten. Het welbekende blokje van 3 op de radio. 8 over 7. Over 7 minuten gaan we praten met Benjamin Gouwenleeuw hier op de zender. Machtig, zo mooi dit. Laat zien dat je luistert. En gebruik onze welbekende appline 06-175-230-26. We zijn op luisteren op diverse etherfrequenties. 107.5, 105.9 en 105.5. Ook natuurlijk via het tv-kanaal, het digitale netwerk. En dat is op DAB+, kanaaltje 11A. Kortom, heel veel mogelijkheden om af te stemmen op jouw favoriete radiozender, de streeksradio. Dat zijn wij, Eén Land Eén. En nu het meest enthousiaste radiomaker op de zender. Want dan zijn we nog steeds, doen we 28 jaar. En dan laten we ook duidelijk blijken. En we delen de passie met elkaar.

0: wil ik wezen. Het is wel een ongelooflijk machtig nummer dit. De dame in kwestie, Janet Jackson. And you'll never find a love like mine. Wel mooi zo'n 12 is deze te mogen draaien op de radio. Zet al, ik hoorde van de week, snel even downloaden deze track. En dat uiteraard ten gehoor brengen van onze luisteraars van ons radioprogramma op zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. En volgende week de laatste, want dan hebben we daarna 3 weken vakantie en zijn we eventjes niet te horen op de radio. En krijgen daarvoor in de plaats heerlijke non-stop muziek op de zender. Wij gaan weer uitzingen halen. Benjamin Gouwenleeuw, goedenavond. Oh, mijn stem verslaat helemaal bij jou.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, man. Ja, vanavond heb jij een optreden, een onverwachte boeking. En het gaat altijd vol, man.
1: Ja, nou goed, ja, ik had het ook leuk gevonden om te komen, maar deze kwam les binnen en die kon ik even niet afslaan.
0: Nou, dan moet je gewoon zeggen, ja, luister, dat voor het weer gaat gebeuren, dat wij dan bijvoorbeeld een live interview hebben en het gaat weer gebeuren. Gewoon doen, stuur me een appje en dan zit het altijd goed.
1: Helemaal top.
0: Ik ben niet zoals de meeste radiofreaks, die gaan gelijk galgen over die zender heen en zeggen, nou, dan kunnen ze niet komen, ze maken een afspraak. En live is live, maar ze staan niet stil dat een artiest ook moet gaan verdienen. Het is hun werk. En als ze die overslaan, dan komt een andere en die snammelt hem gelijk voor je neusje weg. En dat ja, wil precies. Ik jou die kans niet geven. Daarvoor moet jij die optreden gewoon pakken.
1: Ja, dat vind ik top, dankjewel.
0: Zo hoort het. Hey, die single. Ik vind het wel mooi. Vergeet nooit waar je wiegje heeft gestaan.
1: Klopt.
0: Sommigen vergeten dat, hè?
1: Heel veel vergeten het helaas, ja.
0: Ja, ik niet.
1: Nou, gelukkig, houden we zo.
0: Ik vergeet nog mijn plekje waar ik het eerst in mijn broek gedaan heb in de luiers, vergeet ik ook nooit meer.
1: Nee, heel goed, heel goed.
0: En daarvan ook natuurlijk die mooie single. Wie heeft het gemaakt voor jou, deze mooie single?
1: Zijn vriend van mij, Peter Lehee. Hij ook wel bekend, althans hij Peter van Kesteren, ook wel bekend onder Peter Lehee, ook een zanger.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft hem geschreven en ook gecomponeerd alles en zo, dus...
0: Heel goed gedaan.
1: Ja, blij mee.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen, hij slaat in als een bom op de radio.
1: Ja, ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, hey, vanavond de optreden, waar moet die optreden plaatsvinden voor jou?
1: Oostvoorne.
0: Oké, is dat ja, dat is natuurlijk een onverwachte. Ben je er wel eens vaker geweest of niet?
1: Nee, ik ken die mensen ook niet. Ze hebben een groot feest, iemand die wordt 50 en er komt echt een hele onwijs grote line-up. En er belde er eentje af en via kwamen ze bij mij.
0: Maar mooi kan niet.
1: Ja, precies. En die gaf ook aan van, weet je, het is last minute, maar we moeten doorpakken. Kun je ja of nee? En anders gaan we door. Hè. Ik had zoiets van ja.
0: Pakken!
1: Ik denk ik pak hem wel, ja.
0: Ja, groot gelijk. Dennis is hier gelijk het bericht. En toen zei Dennis, geef maar even door mij. Ja, ik ben sneller als Dennis natuurlijk, want Dennis is natuurlijk een beetje op leeftijd. Dus ik ging gelijk met jou even een appje sturen van, joh, pam, pam, pam, pam, pam, helemaal goed. En toen stuurde ik het berichtje naar Dennis van, hey Dennis, doe wel niet meer. Ik ben sneller als jou en ik heb het al gedaan.
1: Ja, helemaal top.
0: Dus zo kan het gaan. Je hebt ja, de nummers van elkaar en dan kunnen we dat met elkaar eventjes snel even delen daarin.
1: Absoluut.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb een hele leuke ombak voor je gemaakt om het product nog verder en nog cooler te maken op de radio.
1: Oh, dat is super.
0: Je wil natuurlijk even horen hoe het gaat klinken allemaal, hè?
1: Uiteraard.
0: Nou, zit je op het puntje van je stoel, zit je in de auto of sta je op ergens een stille plek?
1: Nee, ik ga over 10 minuten een kwartiertje gaan rijden. Dan komt mijn geluidsman, die komt hierheen en dan gaan we rijden.
0: Nou, dan gaan we gelijk laten horen op de radio. Blijf aan de telefoon, haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Toppie.
0: Komt ie aan, vriend?
1: Yes.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
0: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ja, laat Willy wezen. Wat machtig en vooral een heel mooi nummer in elkaar gezet. Van niemand anders dan Benjamin Gouwenleeuw. Mooi nummer. Het klinkt als een treintje allemaal, man.
1: Ja, dankjewel.
0: En dat ga je vanavond natuurlijk ook helemaal zingen op het grote feest waar vele collega-artiesten daar zullen op gaan treden.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: En jij past er uitstekend in, want als je dat niet gedaan hebt, dan had je dat misgelopen, dat grote spektakel.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: En je weet ook nooit wat er uit kan voortvloeien daarin.
1: Nou ja, dat sowieso. En het wordt druk, dus je weet inderdaad wat eruit voortkomt inderdaad.
0: En ik vind het alleen maar mooi. En als er iemand daar ook meedenkt met jullie, dan is het natuurlijk helemaal mooi. En dan doen we gewoon een telefonisch interview. Gaat net zo makkelijk. En dan kan je rustig naar de bestemming gaan. Nu even wachten op je geluidsman. Die kan dan nu misschien over een dikke 5 of 8 minuten komt die aan. Dan rij je er lekker heen. En laat je daar ook op het grote feestje helemaal van je horen erin.
1: Gaan we zeker doen.
0: Hey, wat ga je nog meer doen van het weekend? Vanavond natuurlijk die optreden. Wat heb je morgen nog wat te doen?
1: Ja, nee, na die van deze die komt, hebben we er nog eentje staan. Die hadden we al staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben er 2 vanavond en dan morgen heb ik even niks. Dus ik kan even rustig aan doen.
0: Oh, ik
1: kan
0: even lekker een beetje bijkomen voor jou.
1: Rustig bijkomen, ja.
0: Ja, want ik denk dat je vanavond gaat beuken daar met het feestje.
1: Dat gaan we wel doen. Dat gaan we zeker doen.
0: Nou, maak er even foto's van. Zet je dat ook op Facebook of niet? Of is dat privé? Dat mag het misschien niet.
1: Nee, deze weet ik niet. Die van vanavond later mocht sowieso niet. Dat is een privéfeestje. Wat er met die van vanavond... Ja, moet ik van tevoren even vragen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Hij is last minute en ik weet dat het een groot feestje is en meer weet ik niet.
0: Nou, laat het gewoon over je heen komen. En als ik iets voorbij zie komen op Facebook, dan weet ik het in ieder geval dat er een toestemming is gegeven daarin.
1: Precies.
0: Nou, heel veel plezier, gozer. En ik hoop je gewoon weer een keer te zien in onze studio hier.
1: Helemaal super. Dankjewel voor het meedenken, hè.
0: Hey, graag gedaan, jongen. En knallen met die hap daar.
1: Kom goed, man.
0: Is goed, jongen. Tot de volgende keer.
1: Fijne avond.
0: Dank je. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Heerlijk om met hem ook te praten. Ook zo'n feestbeest, hoor. Als hij op de bühne staat. Nou, hij is niet meer weg te slaan. Dat kan ik je wel garanderen. Dus wat dat betreft komt het helemaal tot aan zijn recht. Benjamin Gouwenleeuw. Onthoud die naam. Je zult hem regelmatig voorbij zien komen. Neem ik aan op Facebook. En we zullen het nummer ook regelmatig gaan draaien in ons welbekend radioprogramma. Tijd geworden om zo lekker 12 inch voor je te draaien hier op de zender. De meest enthousiaste radiovriend van Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Want dat krijg ik allemaal binnen van die berichten. Ik heb nog nooit zo'n enthousiaste radiomaker meegemaakt. Ongekend. En dat voor die leeftijd. Zou ik niet zeggen. Je lijkt wel nog een kleine jongen van 18. Ah ja, was ik het maar. Maar ik voel me wel zo, hè. Muziek. En alles houdt je jong. En als je ellende om je heen hebt, een klein beetje van jou zitten. Want anders neem je het zelf mee en dat moet je niet doen. Je moet van de positiviteit, van het leven maar genieten. Elk dag is een momentopname. En een momentopname, daar moet je dat gaan koesteren. Dit is ook zo mooi, hè? Oh, mooi. Ik zit volume maximaal hier in de studio. Even een glaasje drinken erbij. Ja, 0,0, maar geen suiker hebben. Anders ga je nog meer stuiteren. Dus ik heb ook medicatie, dus daar moet ik wel een klein beetje aan houden. Luister, vrienden van de radio. Dan zo inschakelen weer Facebook Live. Kun je weer heerlijk meekijken naar ons radioprogramma. En straks, 9:15, heb je plaats in studio. We zeggen het nog heel vaak. Wouter Hofstede voor jullie.

0: avond. Dit is de Streekradio Eenland 1.
1: Met Erwin van Dijk.
0: Hollands Muziekmix.
1: Voor Eenland 1.

dankjewel Willy. Wees een luistervrienden. We konden het niet achterlaten om de plaat te mogen draaien voor Luc Henschen. Die vroeg het van de week aan over wat we wouden gaan draaien van Don Williams. Hij zegt, dat vind ik heerlijke muziek om naar te mogen luisteren. Dus ik heb een aantal tracks gedownload vanmiddag. En nu hoorde dus het eerste exemplaar hier op de radio. Listen to the radio. Daarvoor de medley van André Hazes gedaan door Helemaal Hollands. En daarna Donna Summer. Ook zo'n mooi prachtig nummer. Een 12 inch wat eigenlijk gewoon te weinig gedraaid wordt op de radio. En wij draaien in ons programma regelmatig wat hele mooie exclusieve 12 inch, wat zeker nog voor menigeen heel goed in het gehoor mag gaan liggen. Dus wat dat betreft kunt u altijd met plezier luisteren naar ons radioprogramma. En zetten we het neer zoals het hoort. Lekkere radio vanuit ons losse pols. Could it be magic? De volgende is ook zo'n hele mooie plaat. Van niemand anders dan Frank van Net op de radio. Man, die zingt altijd vanuit zijn hart. En dat kun je altijd weer terug horen.

Hij is leuk, knap, gezellig en spontaan. Dit is Erwin van Dijk op Eemland 1.

Heerlijk om deze ook te mogen draaien, want ook deze krijgen we leuke reacties daarop. Ancora en door storm en woeste regen. Daarvoor hadden we Mike Peterson en Mooi Zoals Je Bent. En natuurlijk Frank van Net op de radio. Ik dans altijd door het leven. En zo is het maar net. Dansen door het leven en de ellende van jou.

Ook dit is weer zo'n heerlijk mooi nummer om dat weer eens naar voren te mogen halen. Casey en de Sunshine Band en Come to My Island uit 1979 kwam deze hele mooie track vandaan. En vandaar dus dat we deze exclusief hebben draaien voor je op de radio. Langzaam zeker gaan we naar de sluiting van het tweede gedeelte hier op de zender. Zometeen nog een derde gedeelte op de radio dus. En dan nog een uurtje te gaan op de radio. En dan hebben we om 9:15 neemt hij plaats in de studio. Niemand anders dan Wouter Hofstede met Onweerstaanbaar. Het is een heerlijk salsa nummer. En dat zal menigeen ook gaan bevallen. Want ja, dat moet opgepakt worden. En vooral als je een beetje van die zomerse temperatuur hebt. Dan ga je automatisch meedeinsen. En meebewegen van links naar rechts. En ja, je laat je helemaal gaan door zijn muziek. Dus hij neemt nogmaals plaats. Ik hoop wat eerder dan gebruikelijk. En hopelijk misschien wel om 8:30. Dan om 9:15 gaan we met hem uitgebreid praten hier op de zender van Eén Land 1. Mailen mag ook los. Dat is dj-erwin-van-dijk-apenstaartje-hotmail.com. Dat is dj-erwin-van-dijk-apenstaartje-hotmail.com. Ik heb nog een mooi nummer van Steen van Mondiaal. En jij bent zoveel meer. Dat ene nummer, dat had ik gedownload. Ik had hem in de mapje staan, maar hij staat er gewoon niet in. Ik snap er ook helemaal niks van. Maar ik ga gewoon eens kijken wat er aan de hand is. Dan komt het helemaal goed. Luister naar die veelzijdige man. Steven Mondial op de radio met Jij bent zoveel meer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk Tipplaat.

Laat me eerlijk wezen, luister vrienden, wat klinkt dit zo machtig. Nooit van gehoord, die beste man. Ik zag de verleden keer dat hij bij mijn collega zat in de studio in Baren. Ja, dan denk ik moet die man gewoon uitnodigen hier naar de studio toe. En laten Adeline geven hoe wij een interview gaan doen. En hoe machtig het klinkt om bij ons in ons radioprogramma te zitten. Want we zijn niet zomaar een radiofreak. We zijn een van de extreemste radiofreak. En we laten de bodem hier in de studio helemaal uit zijn groeven komen. En we zetten de aandacht erin voor de artiesten om hun in de pik te zetten. Zodat hun meer die erkenning krijgen dan bij welk andere radiozender ook. Onthoud die naam. Wouter Hofstede en onweerstaanbaar. Ja, salsa. Ik zou zo meteen even inschakelen op Facebook Live. Want dan kun je zien hoe we aan het dansen zijn in de studio. Want je blijft er lekker jong bij. Je geniet ervan. En ik vind het eerlijk, het is een mooie zomerzit. En hij slaat de koppen erin. Vergeleken bij andere artiesten zit hij wel iets unieks neer. Allemaal is een beetje hetzelfde dreuntje, dezelfde melodie, zeg maar. Maar dit is iets heel totaal anders. En dat gaan we ook straks vragen als hij plaats gaat nemen in de studio. Hopelijk komt hij wat eerder. Even afwachten erin. Misschien wordt hij in de buurt hier. En dan zal hij plaats gaan nemen. En dan gaan we uitgebreid met hem praten over de ontwikkelingen van die beste man. En kijken wat we allemaal eruit kunnen gaan sleuren uit het mondje van hem. Wie weet gaan we nog meer informatie eruit als misschien mijn collega. Je weet het maar nooit. We zijn een hele goede radiofreak. En we weten precies hoe wij het moeten brengen hier op de radio. Geen papier nodig, willen we niet. Want dan klinkt het niet meer zo echt officieel. En dan is het allemaal een beetje gemaakt, een zooitje. En dat wil ik niet. Je moet het uit je kopje doen. Je moet het leuk vinden, radio. En ook interviews moet je gewoon helemaal uit je kop doen. Zodat je geen papier op internet nodig hebt, want dat maakt het leuk op de radio. En zo hanteren wij op een leuke wijze radio al een dikke 48 jaar. Dus wat dat betreft zit u goed op de zaterdagavond tussen 6 en 5 voor 10. Vandaag ook tussen 12 en 2. 2 uur lang dikke vette mixen voor u. Zeker de moeite waard om daarna te mogen luisteren. En dan hoort u ook weer hoe het een beetje mag klinken door die soundprocessing. Door onze eigen high-tech studio. Om het geluid helemaal mooi te mogen maken voor jullie. En dat vind ik heel erg belangrijk. Volgende week de laatste uitzending van ons. Want dan gaan we daarna 3 weken op vakantie. 3 weken chillen. Lekker niks doen. Genieten van de dagelijkse beslommeringen. Ja, we gaan alleen maar leuke dingen doen. Af en toe misschien een beetje wat werk doen. Dat moet ook altijd gebeuren in de vakantieperiode. Want dan heb je daar de nodige tijd voor. Maar eventjes geen radio en andere activiteiten. Wat we wel kunnen doen.

te zeggen dat de mixen gewoon de komende 3 weken gewoon doorgaan. Want dat vindt gewoon plaats tussen 12 en 2 uur 's nachts. Dus blijf vooral je mixen alles toemailen naar DJ Laarstreep. Hermin van Dijk, apenstaartje, hotmail.com. Tijd geworden om weer eens een heerlijke mooie 12 inch te mogen draaien op de radio. Ik vind dit wel een van de mooiste exemplaren die ze ooit hebben weten uit te brengen. En vooral dan als je een 12 inch hoort, dan doet je dat goed. Dan krijg je nog een beetje die koude rillingen over je heen. Dan denk je terug aan je jeugd, aan de welleer van toen die tijd. Dat het wat gemoeilijk was in discotheken, in kroegen. Ja, toen kon alles nog. En als je elkaar aanstoot, ik zei het al vaker. Dan kreeg ik een keer ram voor je porum. En dan ging je een biertje halen en daarmee maakte je het goed. Tegenwoordig is het een heel andere mentaliteit. Ja, en als je dan kinderen hebt, nou, hou je hart maar heel goed vast, zeg het maar zo. En wij proberen die samenleving met elkaar te doen. En samen de krachten bij elkaar te bundelen. Om te zorgen dat zinloos geweld ook op gaat houden in ons kikkerlandje Nederland. Maar dat moeten we met z'n allen doen. En ook dan zullen we volgende week weer het spotje lanceren op de radio. Komt dan weer elk uur voorbij op de zender. We gaan even deze draaien voor mijn grote vriend Rogier. Een man van kennis, een man van radio. Dat zeker dat die bloemen op maximaal zet. Misschien heeft hij zijn buurvrouw erbij. Gasten samen swingen in de woonkamer. En genieten van hetgene wat we hier neerzetten. In het welbekende blokje van 3. Over 5 minuten in onze uitzending. Jan Brink.

0: zo machtig klinkt deze plaat op de radio. De Doobie Brothers en Listen to the Music. Ook Listen to de volgende artiest die onze uitzending gaan halen. Ook deze artiest heeft weer een hele mooie single. De wereld kan ons scheiden. Nou, ik hoop het niet. Het hangt af hoe we gaan bekijken de titel van deze tekst. Maar hij is wel heel mooi. We hebben het vanmiddag allemaal in elkaar gezet. De tracks van de artiesten, de nodige jingles eraf om het exemplaar nog cooler en nog mooier te hanteren op de zender. Dan dat ze alleen maar die standaard singeltje draaien. En als je iets vervolg af in elkaar zet en dan die single gaat draaien, geeft dat meer een explosie op de radio met de nieuwe tracks van de artiesten. Dus we gaan hem in onze uitzendingen halen. En daarbij kiezen we natuurlijk voor een toepasselijke, mooie instrumentale. En dan zeg ik, goedenavond Jan Brink.
1: Goedenavond allemaal.
0: Ja, goedenavond Jan. Het klinkt rustig man op de radio.
1: Ja, het is lekker rustig. We zitten in de auto onderweg naar Doetinchem naar een optreden.
0: Oké, ja, dan kan ik me best wel voorstellen. Dan moet je even een beetje rustig aan doen. Dan heb je nog zo'n radiofreak die nog vrij extreem is op de radio nog voor je.
1: Alleen maar leuk, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut. Dat moet gewoon eruit knallen, want het product van jou knalt er ook helemaal uit. Het is helemaal mega. Ik ben altijd weer verbaasd aan die exemplaren en bepaalde soort temperaturen. Dan komen er weer wat mooie dingen te wegen.
1: Warmbloedige mensen.
0: Ja, en ook die titel die zegt al, niets de wereld kan ons scheiden.
1: Klopt, klopt, ja.
0: Heeft dat muziek te maken met jou of met het verleden? Of dat je dingen gezien hebt en dat je dat daarin laat verwerken in die tekst?
1: Het is eigenlijk wel een ja ook daarop. Maar het is natuurlijk een koffertje van Bobby Prins. Ik ben met de muziek eigenlijk van huis uit een beetje opgegroeid. Mm-hmm. En toch, ik kende dat liedje niet. Totdat ik hem in de auto een keer hoorde. En toen dacht ik van, joh, waar komt dit vandaan? En ja, Bobby Prins. Ik ken bijna al die liedjes van die man uit mijn hoofd. Behalve dit liedje niet.
0: Okay.
1: En ik heb op een gegeven moment op Spotify eens goed opgezocht. Hij was al een keer gecoverd overigens. Ook een heel mooi liedje. En toen dacht ik, ja, ik wil er graag iets van maken wat echt van mezelf is. Je maakt natuurlijk allemaal in je dingen wel dingetjes mee. Die op dat moment passen in je leven. En ja, daar valt zo'n liedje dan ook in één keer bij. Dus ja, het past op dit moment wel in mijn leven.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat menigeen denkt van, die gaat dan dacht luisteren, die nou denken, wow, het raakt mijn hartje compleet erin.
1: Ja, goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje het doel van muziek maken. Je wil mensen graag plezier geven, je wil mensen een goed gevoel geven. En je wil mensen natuurlijk ook iets vanuit jouw hart geven. En daar hoort dit voor mij wel bij.
0: Dan ben jij een openbaar mens voor iedereen erin.
1: Ja, maar goed, ik ben opgevoed, wat ik net al zei, met de Nederlandstalige muziek. Maar ik ben opgevoed ook op een manier dat er een leugen achterhaalt, altijd. Ik ben eerlijk en ik ben wie ik ben. En daar hoort dit ook gewoon bij.
0: Absoluut.
1: We willen allemaal graag natuurlijk dat het zonnetje altijd schijnt, maar dat is, ik denk een utopie.
0: Nee, iedereen heeft wel eens een klein momentje in het leven dat je denkt van een soort dieptepuntje. Denk je, wat moet het allemaal in mijn leven? Waarom overkomt mij dit, zeg maar, eigenlijk? En dan moet je het een plekje gaan geven.
1: Dat dus.
0: En dat doe je goed.
1: Klopt.
0: Ja, dat doe je goed, man. Maar je stem komt er ook heel goed erbij, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, daar ben ik ook best wel blij mee. We hebben toen op een gegeven moment... ik heb gelukkig de goede mensen ook om me heen. En we hebben een heel tijdje lopen dubbel van wie moeten we benaderen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn we eigenlijk heel vlot wel tot de conclusie gekomen dat we dit graag wilden laten doen door Poor Richard uit Almelo. Ik denk dat u bij de meeste mensen wel bekend is van de socials van een beetje corruptiemagie. En we hebben het eigenlijk bij hem neergelegd. En een week later hadden we de demo. En niet liegen, anderhalve dag later was hij ingezongen.
0: Kijk eens, dat gaat wel heel snel daarin.
1: Ja, nou ja, goed. Wat ik zeg, ik heb gelukkig de goede mensen om me heen. En Juan heeft gewoon een geweldig mooi liedje, een geweldig mooi nummertje en een geweldig mooie melodie erop gemaakt.
0: Ja, want volgens mij doen zijn vader ook nog wel eens ergens optredens, hè?
1: Ja, oh jee.
0: De vader en zijn moeder, de Pres en Pelle stonden ze vroeger.
1: Ik wou net zeggen, samen met zijn moeder hebben die hun wangen blauw gezongen.
0: Ja, dat weet ik nog, want ik kwam ze ooit een keer tegen en toen herkende ze mijn stem nog. Alleen ik was wat ouder, wat lelijker geworden, zeg maar, in die tijd.
1: Anders.
0: Ah, ja, zo kun je het ook zien. Maar ze herkende mijn stem, dus heb ik een babbeltje meegemaakt. Toen kreeg ik contact met hem, met zijn singles. En dat hij ook heel veel doet voor de artiest om iets te produceren. Die jongen heeft echt gave en gouden handen daarin.
1: Hij snapt het ook. Ook volledig gefocust op hetgene wat jij wil. In eerste instantie ook niet bezig met hetgeen wat het opbrengt, maar meer het product wat hij kan brengen naar jou toe. Dus bij hem is niet het geld wat op de eerste plaats staat. En dat is wel heel fijn.
0: Absoluut.
1: Overigens zijn het net als zijn vader, zijn moeder en hij ook. Zijn vrouwtje overigens ook. Gewoon hartstikke lieve mensen. Dus dat vind ik ook wel fijn.
0: Zeker weten. Hey, we laten je exemplaar even op de radio horen. Ik heb een hele leuke ompak voor je gedaan. Om het nog verder en nog cooler voor je te maken op de radiozender.
1: Dankjewel. Nou. Daar ben ik blij mee. En ook even kort vermelden, jongens, radiostations zoals jullie, die zijn voor ons Nederlandstalige artiesten gewoon heel erg belangrijk. Dus ik ben jullie wat dat betreft ook heel erg dankbaar.
0: Nou, ik jullie ook, want als ik jullie niet had op de radio, ja, dan horen de mensen alleen mij. Of ze dan mij een zeiker vinden, hopelijk niet. Maar als ik jullie erbij heb, dan maakt het helemaal compleet hier op de radio. Dat is één ding wat zeker is.
1: Dankjewel. Dus dan werkt het van twee kanten uit. Dus
0: zeker.
1: Dat is alleen maar mooi.
0: Mooi. Hé, hey, we gaan niks blaan draaien. Blijf nog even aan de telefoon. Moet je zelf rijden of doet iemand anders het voor je?
1: Nee, ik ben onderweg met Tobias. Tobias is mijn steun en toeverlaat altijd. Dus zonder Tobias ben ik ook nergens.
0: Nou, goed dat Tobias aan het rijden is. Dus Tobias, hou de handen op het stuur. Misschien zet je wel even op de intercom. Ik heb een hele leuke ompak gemaakt. We gaan het goed brengen. Ik haal je zo weer in uitzending. Dus blijf alsjeblieft aan die telefoon hangen.
1: Super, dankjewel vast.
0: Oké, komt ie aan.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
0: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: En laat eerlijk wezen, luister vrienden van ons radioprogramma. Wat klinkt het nummer zo lekker? Lekker vertrouwd op de radio, mooie stem erbij. En dat product is helemaal compleet en helemaal goed afgemaakt. Mijn complimenten erin.
1: Dankjewel.
0: Het kan niet mooier, zeg maar.
1: Het kan altijd beter natuurlijk, maar we zijn nu wel op de goede weg, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat heel veel radiostations dit nummer oppakken en gewoon keihard gewoon blijven draaien, dat exemplaar van jou.
1: Ja, goed, dat is belangrijk natuurlijk, maar ook hartstikke leuk. Hoe je het draait, dat keert iedere keer als je iets uitbrengt en het komt op de radio, dan is het ook wel leuk om je eigen dingetje te horen. Maar ik was net even in Zeist, was op een evenement. En als je dan je eigen liedje zingt, en daar staan dan op een gegeven moment pak een beetje 150, 200 mensen voor je te dansen. Ja, dat geeft wel een kick.
0: Ja.
1: Dus ja, dan heb je wel het idee dat je wat goed doet.
0: Absoluut. De adrenaline gaat gelijk door je lijf heen erin.
1: Ja, 100%. Dus, en nogmaals, dat wil je ook graag. Hè? Je wil graag iets doen waar mensen plezier aan beleven. En dat je iets terug gaat geven aan mensen wat goed doet. En ik denk dat hiermee gelukt is.
0: Absoluut. Hey, blijf je op deze stijl hangen of ga je iets meer veranderen erin?
1: Nee, het is wel iets wat een beetje bij me blijft hangen. We zijn wel met een aantal nieuwe nummers bezig. Waarvan één nummertje, ja, dat wijkt een beetje af. Maar dat is wel een heel, heel mooi liedje. Dat komt eigenlijk bij een grote platenbaas vandaan. En die heeft me dat aangeboden. Daar willen we wel wat mee gaan doen. Dus ja, er zitten hele leuke dingen aan te komen. En in mijn eigen stijl. Wat eigenlijk heel simpel, dat is gewoon volks. Maar ook één nummertje die toch net even wat anders is. Dus ik denk dat ook wel bij me past. Dus ik denk dat we dat wel kunnen gaan doen.
0: Nou, je laat me gewoon compleet verrassen erin, jongen.
1: De meeste onverwachte dingen in het leven zijn vaak het beste.
0: En het leukste ervan.
1: Of klink ik nou als Johan Cruijff, weet
0: je
1: toch?
0: Nou joh, je lijkt meer als als vader Abraham.
1: Zonder baat.
0: Zonder baat, absoluut. Dat maakt je alleen maar wat ouder. En met de muziek, als je naar het podium staat, dan sta je als een jonge god sta je daar te zingen. En zorg jij ervoor dat je de mensen kan raken met jouw stem en de muziek die je er neerzet. Tot ze nog meer geraakt raken daarin. En dat ze het mooi vinden om daar rustig van te genieten van.
1: Ja, exact. Ja, daar doen we ons best voor. Dus dat, op het einde van het lied is dat voor mij wel het belangrijkste.
0: Ja, ik hoop dat je gauw een keer naar de studio komt hier in Spakenburg. Je bent welkom, man.
1: Jongens, ik zal zeggen, zet het een keer in je agenda. Bel me een keer. Kijk even of het in de datum uitkomt. En ik kom met liefde en plezier heel graag langs.
0: Nou, super gaaf. Dan zorg ik voor wat fris. En misschien wel lekker een salade, een huzarensalaatje. Dat lust je denk ik wel.
1: Ook dat, maar als er een colaatje is of een bak koffie, vind ik het ook goed. En misschien een paar mooie achtergronddanseressen is ook altijd leuk.
0: Ja, maar die zijn van mij. Je hebt al genoeg.
1: Je moet kunnen delen in je leven, hè?
0: Ja, man, ik deel zoveel in mijn leven, maar ik krijg nooit voor terug, dus ik hou die lekker van mij, die wijfies.
1: Ja, je hebt gelijk, 100%. 100%.
0: Maar je mag er wel aan kijken dan.
1: Maar nogmaals, als er wat is, of jullie hebben iets, of je hebt een uitzending, tijd of wat dan ook, bel me, we plannen het even. En als het half in de agenda past, kom ik heel bij jullie langs.
0: Nou, super gaaf. Nou, ik kijk dan uit. Ik geef je zeker daar de juiste tijdstip voor. En dan laat ik dat inderdaad heel vroegtijdig weten.
1: Top, dankjewel daarvoor. Dankjewel.
0: Nou, ik wens je voor vanavond heel veel plezier met je optreden. Tobias, blijf die handen aan de stuur houden, jongen.
1: Jo, komt goed.
0: Goed zo, jongen. Geconcentreerd op weg. Dan kan die oude man een beetje bijkomen op adem van deze radiofreak. Dan denkt hij, man, ik heb zoveel adem kwijtgeraakt door die gozer. Ik moet echt een beetje bijkomen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Zeker weten, want hij moet zo meteen op het podium. En daar moet hij zijn volle energie gaan geven. En het gaat hem zeker lukken daarin.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Is goed, vriend. Hey, nogmaals bedankt voor deze leuke interview. En graag tot de volgende keer hier op de radio.
1: Dankjewel vriend en heel graag tot de volgende keer. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond, goede uitzending. En wat mij betreft uiteraard groetjes Jan.
0: Is goed jongen en de groet ook aan Tobias en nogmaals heel veel succes. Hoi hoi.
1: Super, dankjewel. Doei.
0: Hoi hoi, heerlijk eventjes naar het horen praten met Jan Brink hier op de radio. Natuurlijk Tobias, je moet je even vermelden, want als je geen chauffeur, je moet zelf rijden. En je bent, kan wel eens gebeuren dat je vermoeid bent. Ja, dan gaat het niet allemaal lekker. En dan moet je soms even gaan stilstaan ergens aan de zijkant en even een beetje bijkomen. Maar als je een goede chauffeur hebt, zoals Tobias, dan gaat het gewoon helemaal vlekkeloos. En dan kan je lekker om je heen kijken. Je kan een babbeltje maken met een radiofreak die dan eventjes tussendoor een interview met je doet. Nou, mooie kun je het gewoon niet hebben. Dus nogmaals bedankt voor deze leuke gesprek. En graag tot de volgende keer op de radio. Zometeen hebben wij nog een interview. En dat is met Patrick van Ons. Om 20:15. En om 20:15 gaan we praten met Wouter Hofstede. En die is al geweest bij een collega van mij. Volgens mij was het in Baren. En nu komt hij bij het grote studio terecht. Wat zometeen, maar in de jaren moet alles hier gaan gebeuren. Dus dan zit hij gelijk bij het hoofdstuk van Eemland 1, als ik het zo mag zeggen. En dan hou ik het nog heel netjes en heel subtiel. Wij gaan even draaien op de radio. Natuurlijk eventjes André Hazes, want dat mag ook zeker niet ontbreken voor deze avond. En dat doen we dan met deze mooie opname. Een prachtig en vooral een mooi nummer op de zender. Ja, André Hazes, die blijft altijd bestaan in ons hart. De man die zong vanuit het hart. En was er positief altijd in het leven. Ondanks dat hij een dubbel in het leven had.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

Rutger van Barneveld en de zomernachten. Het is een groot succes. En als je gaat lezen op dat forum hoeveel mensen er positief zijn, maar ook hoeveel mensen er negatief over praten. Ik zeg eerlijk, ik onthoud me van alle commentaar erin. Hij moet doen wat hij het beste vindt. En als dat de muziek is die hij goed neerzet, dan is het toch goed. Dan hoef je toch ook geen oordeel over te veilen. Ook niet over het verleden. Dat moet je natuurlijk ten alle tijde laten rusten. Prachtig mooie plaat. Rutger van Barneveld hier op de zomer. Radiozender, mag je wel zeggen. En daarvoor hadden we ook nog zo'n mooie opname van niemand anders dan Steven Mondial. En Jij bent zoveel meer. En natuurlijk André Hazes met die mooie opname Waarom. Langzaam zeker lopen we naar de tijd van 9:15. Dus ik kan nog één mooi track draaien voor jullie op de radio. En dit is van Marcel van Sas. Ook een artiest die weer een nieuwe single heeft uitgebracht. En onder het label is van Ronald Vis.

0: Zo is het maar net. Zitten die bij de pakken neer. Gewoon gas geven. Dat is ook niemand anders dan Marcel van Sassie op de radio. En dat betekent dat wij gaan praten met onze volgende artiest op de radio. Patrick van ons. Goedenavond, Patrick.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe is het, jongen?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Mooi zo, man. Lekker druk met optredens.
1: Ja, we zijn net terug van de Nijmeegse Vierdaagse gekomen. Dus ja, was superleuk weer.
0: Oké, okay. Hey, dan zijn je ook onder het label, neem ik aan, van Ronald Vis.
1: Ja, klopt. Op het grote podium, hè, daar bij Start & Finish.
0: Ja, het is een groot succes. Het weer is ook goed gegaan allemaal erin.
1: Ja, was super. Dus roze woensdag stond ik in Beuningen. En daar hadden we een klein beetje regen, maar dat was allemaal goed. Dus was ook leuk.
0: Mooi kan je hebben, dus hopelijk ben je er volgend jaar weer erbij.
1: Ja, ik zou het wel helemaal te gek vinden om daar weer te staan. Het was weer één groot feest, dus superleuk.
0: En dan kom je vele collega's weer tegen die je anders misschien niet zo vaak ziet.
1: Ja, nee, klopt. Dat zie je ook weer. Andere mensen, ook weer ook leuk, weet je wel. En toevallig hadden ze in Beuningen hadden ze Justin in de Wild geboekt. Al vorig jaar, voordat hij dat grote nummer had. Hmm. Dus ja, die gasten hadden helemaal mazzel.
0: Ja, en dan kom jij erachteraan met jouw stem en zet je ook het mooiste neer.
1: Ja, ik mocht eens een voorprogramma in dit geval.
0: Ja, dat maakt niet uit, want het voorprogramma is het mooiste werk, het is het heetste werk, want iedereen is gefocust op jouw hoofdje.
1: Ja, klopt. Nee, het was superleuk om weer te doen, dus helemaal goed.
0: Nou, mooi kan het niet. Hey, en de mensen die gaan overal, als ze jou zien, die gaan naar je toe en zeggen van, joh, ik wil even hebben voor een feestje, of niet?
1: Ja, vaak wel, hè. Ja. Dus als ze je zien, dan boeken, dan bellen ze weer voor een boeking. En dan helemaal goed, toch?
0: Ja, hey, ik hoor een mooi accentje van je. Een beetje Amsterdams, of niet?
1: Ja, klopt, hè.
0: Kleren, man, wat een stem, man.
1: Ja, ik kom uit het buurtje van Amsterdam. Ik ben in Amsterdam geboren en ik woon nu het mooie huis in Delft. Dus,
0: ja, iedere man, ik hoor het gelijk. Ik denk, nou, op een week zeggen ze ook, je lijkt wel een kloot Amsterdammer, zeggen ze tegen mij. Maar van praat
1: je
0: zo.
1: Ja, je afkomst verlogen je niet, hè.
0: Dus, nou ja, weet je, ik kom er niet vandaan, maar ik ken natuurlijk heel veel artiesten uit Amsterdam. En ik vind het een accent dat wel een beetje bij me past. Dus ik neem het in een no-tempo heel snel over.
1: Ja, leuk is dat, hè? Ja, als mijn vrienden op stap gaan die uit Amsterdam komen, dan wordt het nog erger, hoor. Dus,
0: jij me geweest. Dan moet ik klappen in mijn oren, zeg maar, van jullie gebruik.
1: Ja.
0: Heerlijk, hè? En dan nog die muziek die je gaat neerzetten. Vind ik ook mooi. Een mooie tekst.
1: Ja, wel een leuk nummer, hè? Leuk nummer. Ja, ik ben er ook super blij mee.
0: Kijk maar voorstellen, het is een beetje een zomers nummer, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling, hè. Saint-Tropez, mooi weer. Vrolijke clip hebben we erbij gemaakt, dus dat iedereen helemaal een beetje het zomerse gevoel ervan krijgt.
0: Ja, ik heb er vanmiddag een hele leuke ompak voor gemaakt, voordat we die single voor jou gaan draaien hier op de radio.
1: Oh, leuk, man. Leuk.
0: Ja, je klinkt verrast, Amsterdammer.
1: Ja, je maakt er vaak wat leuks van, hè?
0: Ja, absoluut. Ik hou van variatie. Ik hou iets leuks neerzetten. Niet het standaard, weet je. Ik ben niet zo'n standaard beest. Ik wil iets neerzetten wat exclusief is, wat voor jullie gewoon... Nou, ik vind het gewoon... Jullie hebben het gewoon nodig. Jullie moeten gewoon kracht krijgen van mij erin.
1: Ja, nou, dat doe je meestal goed. Dus vorige keer heb ik een hele uur bij in de show gezeten. En nu heb je de telefoon, hè?
0: Ja, en de volgende keer kom je weer live. Maar je bent nog lang niet van me af. Hey, we gaan die track even draaien op de radio, kerel. Blijf hangen op die telefoon. En dan haal ik je weer in de uitzending.
1: Ja, helemaal goed, man. Is goed.
0: Oké, ik heb het goed staan. Anders ga ik zo meteen een collega van je draaien. Dat is niet de bedoeling. Dan denk ik, nou, dat is mijn singeltje niet. Dat wil ik helemaal niet doen. Dat wil ik je ook niet aandoen. Dan denk ik, nou, die gozer is helemaal van zijn slag.
1: Nee, pak het goede nummer erbij.
0: Ja, track nummer 4 op de AMD. De ouderwetse wijze, daar steek alles op. Dus ik zet hem aan en ga dan luisteren. Nogmaals, ik haal zo weer een uitzending hier.
1: Yo!
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
3: Yeah!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

0: Zo, we zijn weer terug op de radio. We gaan zelf even met hem praten. Nou, hoe voel je de ontbrak? Nou, volgens mij heeft het al neergelegd, Patrick.
1: Wat zei je?
0: Hoe voel je de ontbrak? Die jingles.
1: Ja, helemaal. Jongen. Je hebt er weer een feestje van gemaakt, hè?
0: Ja, je weet ook, ik ben Amsterdam. Maar ik maak er wat moois van. Ik ga niet de standaardweek draaien. Dan moet ik zo van kotsen, man. Je moet iets leuks doen wat leuk is en wat ook de mensen boeit om naar te luisteren.
1: Ja, je stopt de tijd en energie in, dus dat wordt gewaardeerd.
0: Ja, meer is genoeg eigenlijk. Ik kan nog meer dingen doen, maar ja, weet je, het is, dan wil ik zelf een eigen radioshow gaan oprichten. Maar dan ben ik weer 24 uur en 7 dagen in de week in de weer.
1: Nee, je moet aan je eigen gezondheid denken, dus...
0: Absoluut. Nee. En ja. Ik vind 4 uur op een zaterdagavond van 6 tot 10 vind ik leuk. Dan heb ik ook nog s'nachts mixen nog een keer van 12 tot 2.
1: Ja.
0: Die kan
1: ja,
0: ik binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Dan luister je ook nog eens naar, of niet?
1: Ja, daar luister ik ook wel eens naar. Ja, klopt. Zeker.
0: Ja, want jullie Amsterdam houden van die lekkere mixen. Hoe extreem, hoe beter voor jullie.
1: Ja, ik vind het wel heerlijk mixen. Vroeger luisterde ik altijd naar de Ferry Maat Soul Show.
0: Die was goed, die vent, hè? Ongelooflijk, man.
1: Ja, dat was ook altijd leuk. Dus,
0: dat was wel een van de betere werken, zeg maar, als je hoorde de Soul Show.
1: Ja, dat was goud vanuit, hè? Ja. Helaas is het niet meer, maar altijd leuk.
0: Ja, toen had je ook nog een Amsterdam Radio Uniek. Nou, dat moet je ook nog wel kennen, denk ik.
1: Ja, ook. Ja, ik ben een oude lul wat dat betreft.
0: Hoe oud ben je dan wel niet, joh? Je lijkt wel 80, man.
1: Ja, nou, ik zie er goed uit van blijven, toch?
0: Ja, houd daar maar op. Je hebt zeker geen spiegel thuis. Hey, maar anders is de leeftijd van jou dan, ben ik wel heel benieuwd naar.
1: Ja. Nou, blijf lekker benieuwd.
0: Ja, dat dacht ik al. Nou, dat ga ik niet zeggen. Je bent bijna gepensioneerd. Hey, maar ik vind het wel gaaf om je gesprek. Want vanavond, wat ga je doen nog? Vanavond stappen in Amsterdam of niet?
1: Ja, ik ben aan het werk bij de brandweer, dus...
0: Oh, is heerlijk. Gebeurt veel, hè, bij de brandweer.
1: Ja, het is weer een drukdagje vandaag, dus we zijn lekker bezig.
0: Heb je nog dingen meegemaakt bij de brandweer of niet? Of weet ik, ik mag er niet over praten?
1: Ja, nee, ja, weet je, gewoon kleine dingen allemaal en gelukkig geen echte gewonden of zo allemaal. Dus nee, dat is allemaal goed.
0: Kijk eens, heerlijk. Hey, dus dit moet je lekker werk doen. Dan heb je eigenlijk weinig tijd om te gaan stappen in Amsterdam.
1: Ja, zeker. Maar ik heb sowieso weinig tijd. Want volgend weekend sta ik al 2 dagen in bij een voetbalkantine. En zondag heb ik zelf de regiotoppers georganiseerd bij de Zandvoortse Feestweek. Dus dan ben ik zondagavond de hele avond toe mee aan het optreden. Dus het weekend erop ben ik alweer naar Friesland toe. Dus nee, weinig stappen voor mij.
0: Zo, hey, dus in Friesland ben je ook al een beetje bekend?
1: Nou ja, een beetje bekend. Ja, ook hè, van horen zeggen. En dan word je dan ook uitgenodigd om te treden. Ja.
0: Dan moet je een beetje gaan snuffelen daar in Friesland. Want er gebeuren nog heel veel leuke evenementen illegaal. En dan zoeken ze nog wel eens artiesten.
1: Ja, maar ze zijn niet illegaal, dus dan vind je ze niet zo snel.
0: Nee, joh,
1: dit zijn allemaal bestelde boekingen en superleuk.
0: Oké, maar het kan, hè, want ik weet van sommigen die ik ken daar in Friesland, die hebben sommige evenementen, en dan wel met een evenementenzender, maar dan wordt het ergens afstand met een gigantisch vermogen erop gezet. Dus hou ze een beetje afstand ervan. En dan komen altijd artiesten en die kunnen dan gewoon gaan optreden, kunnen hun bekendheid geven op zo'n zender.
1: Oké, ja, leuk man, leuk.
0: Nou, ik hou je gewoon een beetje op de hoogte, want voor mij ben je wel zo'n typetje die graag daarheen wil gaan een keer.
1: Ja, lijkt me altijd leuk. Dus als ze luisteren, bel me. Of zoek me op internet op en dan kom ik langs.
0: Oké. Hey, meneer, kom ik hier weer naar de studio hier?
1: Nou, laten we afspreken als ik mijn volgende nummer heb uitgebracht. Dan kom ik die kant weer even op.
0: Dit jaar nog?
1: Ja, ik moet even kijken. Want ik heb er nu 2 vlak achter elkaar uitgebracht, zeg maar. En ja, je weet wat het kost, dus... Ik moet even kijken of we nog eind van het jaar eentje gaan uitbrengen. Anders wordt het begin volgend jaar.
0: Oké, maar als het begin volgend jaar is, dan gaan we gelijk een nieuwe start maken in het nieuwjaar 2027, zeg maar, met jou erin.
1: Daarom, dan kom ik weer gezellig langs en dan maak ik weer een uurtje ervan.
0: Nou, maar weer eens een uurtje. Gaat gewoon mee presenteren, man.
1: Ja, leuk man. Leuk, gezellig.
0: Ja, je hebt thuis toch niks te doen, joh. Dus je krijgt gewoon makkelijk 4 uurtjes in mijn studio zitten hier.
1: Nee, daarom. Dan zit ik net te vertellen. Ik heb helemaal niks te doen, dus ik verveel, hoor.
0: Ja, je veelt je de barste, man, weet je wel. Dan kom ik hier 4 uur lang zitten radio maken. Nou, ik weet zeker dat menige Amsterdam met je loes op zal zijn. En artiest zijnde.
1: Nou, leuk toch. Gaan we doen. Gezellig.
0: Nou, super gaaf. Ik vond je leuk om weer gesproken te hebben, man.
1: Ja, jij bedankt weer voor je tijd. En ik wens je heel veel succes met je show. En vanavond wil ik vannacht wel lekker muziek draaien.
0: Ja, ga luisteren. Dat komt niet vanuit de computer, want ik ga niet s'nachts ervoor zitten. Ik ga wel naar luisterroute een beetje mag klinken op de radio.
1: Helemaal goed, man. Helemaal goed. Oké. Hey, nogmaals, dankjewel weer voor je tijd. En we gaan elkaar weer zien spreken.
0: Absoluut, Patrick. Nou, heel veel plezier in Amsterdam, ouwe Amsterdammetje.
1: Nou, groet aan alle luisteraars en leuk show.
0: Zeker weten, jongen. Tot gauw, jongen.
1: Oké, groetjes.
0: Hey, groetjes. Heerlijk, hè, die accent. Ja, die Amsterdammer, die kan er wat van, jongens. Wat een geluid, zeg maar. Ja, ik zei het al, ik neem het zelf over binnen 1 seconde zichzelf anders op te praten. Nou, dan moeten we onze luisteraars ook niet aandoen, dus dat ga ik ook niet doen. Hij is al plaatsgenomen in de studio. Ik zei het al in het begin van de show. Wouter Hofstede heet die beste man. En dat nummer heet Onweerstaanbaar, maar ik vind het een soort salsa nummer. Heerlijk. Als je gaat kijken dan aan het strand, je gaat dat nummer draaien. Moet je gewoon doen. Ook daar zijn meestal van die drive-in shows, die draaien maar een beetje de meest beukende muziek. Maar als je dit gaat draaien in zo'n show als aan de strand, ik weet zeker dat het aan gaat slaan. En menigeen gaat kijken hoe iedereen zit te bewegen. En kijken of je een beetje de feeling hebt voor dat soort muziek. Dus dan gaan we zo meteen met hem praten over de ontwikkelingen van hem. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de radio. Ik ga zo even aanzetten, Facebook Live. Trouwens, Wouter kan ook de groeten van Robin Kroek. Daar krijg ik ook de groeten van. Die stuurde me een appje, die beste man. Ik zei, kom nog gauw eens een keer naar de studio. En kijken wanneer hij komt en zo. Dus misschien gaat hij nog meeluisteren. Ik denk het wel. En dan gaan we jou even terug horen hier op de radio. We zijn zometeen het laatste uurtje. Dus kort en verlegen gaan we met hem praten. Eerst daarvoor zeg maar een lekkere 12 inch. En dan uitgebreid praten over de ontwikkeling van die beste man. Kijken wat we teweeg kunnen gaan brengen hier op de radio.
2: Dit is Eemland 1. Tot zo.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op, pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo, zelf rustig. Ja, inderdaad, dan zijn we zeker hier. Ook op de radio. Hey, we gaan eens even 12 inch draaien, zo snel mogelijk. En dan gaan we met hem praten op de radio. Hij zei, wat wil je? Moet ik gaan staan of gaan zitten? Ik zei, nou, die keuze mag je zelf maken. Ik ben gewend om te gaan staan. En waarom? Als ik ga zitten, dan voel ik me eigenlijk wel een beetje een oude man, zeg maar. En met muziek en staand blijf je jong erbij. Want je moet de kracht uit je benen halen. En ook op de radio moet je full power zitten. Want dan haal je je energie vandaan. Als je gaat zitten, zak je in als een pudding, zeg maar. Ja, misschien kak ik ook wel in met de slaap, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Zet al, we maken veel radioprogramma's. En we doen het al 48 jaar. Dat is leuk van. Hoop nog heel lang door te kunnen gaan hier.

aanbieding van andere radio zitten, maar dat doet niets. Ik richt me op deze, vind ik meer eens genoeg. 4 lange live radio en niks uit de computer, want dat is iets wat bij mij niet past. Alleen als het op afstand is, dan is het helaas niet anders. En vandaag weer tussen 12:02 hebben we op het forum gezet. En ook op het FTP-server 2 dikke vette mixen voor vannacht. En volgende week krijg je er weer 2. Eentje uit Portugal en eentje van DJ Koers. En dat heb ik al gezegd, wij zorgen ervoor dat de mixen blijven doorgaan. Zodat je in de vakantieperiode daar geen last mag ondervinden. Alleen mijn programma is er 3 weken lang niet. Volgende week de laatste show. En dan 3 weken lang nul zonder muziek. Wat zal het af?

0: Ja, verhalen maken, dat kunnen we ook wel. Misschien doen we dat zometeen wel even op de radio. Gewoon een normaal gedichtje. Niet zo'n extreem gedicht, zeg maar, zoals het van ons gewend bent. Even en foto novella. We drukken de knop in. Kijk of alles goed staat. Een beetje was erin gooien in het geluid. En als het goed is, dan moet ik gaan werken. Wouter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, in welke verleken was je bij een collega van mij in Barend, volgens mij?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar zo'n oud vrouwtje, zo'n klein vrouwtje volgens mij, hè?
1: Dat was een hele lieve mevrouw.
0: Ja, dat was ook, zag ik ook op de kopje, hoor. Niks mis mee, maar ik zag papieren erbij liggen. Ik denk, nou, ik ga die gozer gewoon hier uitnodigen. Gelijk op het hoofd, de boos, zeg maar, van de studio van Emeland 1. Want over een aantal jaartjes komt alles hier vandaan. Dus ik, nou, ik ga je uitnodigen. Ik wil je gewoon laten proeven. De interview en kijken wat we eruit kunnen gaan slepen bij jou.
1: Superleuk.
0: Kom ook zelf uit Barend of niet?
1: Nee, ik kom uit Soest. Maar okay, dat Soest is een buurtgemeente, dus dat mag, hè?
0: Je komt makkelijk heen, hè? Dus zijn we naar die studio. hoe ga je teweeg, zeg maar, om jouw contacten te leggen met radiostations? Want je hebt voor mij geen plugger, of wel?
1: Nee, ik heb geen plugger. Dat doen we eigenlijk zelf. Dus we proberen met heel veel mensen in contact te komen.
0: Mm-hmm.
1: Op heel veel verschillende media en kanalen. Om te kijken wat mensen ervan vinden. En het slaat leuk aan. Dus
0: het is ook je eerste exemplaar, volgens mij.
1: Eerste exemplaar.
0: Waarvan ben ik niet eerder mee begonnen? Als ik dan die stem hoor, dan denk ik, jemigemine, waarvan nu zo laat eigenlijk in mijn belangen dan, hoor?
1: Ja, ik zing echt al heel lang.
0: Gelezen, ja.
1: Maar dit was echt het moment waarop ik dacht, nou, nu ga ik mijn droom achterna en nu moet het plaatje ook echt live.
0: Ja, maar toen je jong was, deed je een beetje Jan Smit na.
1: Nou, dat klopt. Ik was altijd de Jan Smit van de familie, dus... Ja.
0: En nou ben je geen Jan Smit meer van de familie, nou ben je gewoon de Wouter van de familie.
1: Nou, Boom Boom Bailando zit er nog lekker in, hoor. Ja. Dus die houden we af en toe nog in het repertoire.
0: Okay.
1: Maar nee, inderdaad, het is nu gewoon Wouter Hofstede.
0: Ah, mooi, kan het niet. Ik denk, ik hoor dat nummer, ik vind het een salsa.
1: Ja.
0: Een heerlijk nummer, zomaar zelf zeggen, nou oké, dat klinkt lekker, maar als je goed aan dacht luisteren, dan is het gewoon een salsa nummer. Daar kun je gewoon helemaal op zweven, zeg maar, op zo'n nummer.
1: Lekkere Cubaanse invloeden, ja. Dus het is zeker de bedoeling dat de voetjes van de vloer gaan.
0: Ja. Hey, hoe kom je op deze stijl terecht?
1: Ja, dat is eigenlijk zo gekomen door Mike Geitenbeek. Dat is de schrijver van het nummer.
0: Mm-hmm.
1: Die schrijft eigenlijk al ook sinds dat hij 16 is. Dus ik denk dat toen ik begonnen ben met zingen, dat hij begonnen is met schrijven. En wij liepen elkaars leven in, een jaar geleden ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn wat dingen gaan proberen, experimenteren. Hij had wat dingen op de planken liggen. En van columns, die hij vooral ook schrijft, zijn we nummers aan het maken. Dus het is ook nog echt wel een leuk proces van verhaal tot aan muziekverhaal. Nou, en daar kwam deze Cubaanse invloed vandaan. Een droom. Een droom over een mooi plein in Cuba.
0: Ja.
1: Waar inderdaad ook echt gedanst werd.
0: En als je de nummer gaat beluisteren heel goed, dan denk je, het zit heel mooi in elkaar. Jij onderscheidt je eigenlijk van de rest van de artiesten daarin.
1: Nou, dat is wel de bedoeling. Dus leuk dat jij dat ook hoort. Wat vind jij het meest onderscheidende aan de plaat?
0: Nou, de sfeer en de sound erin. Dat vind ik voor mij uniek in mijn belang. Ik zat te luisteren en denk, jij slaat eigenlijk de spijker op zijn kop om totaal iets anders te doen wat al die andere artiesten doen. Iets wat ze allemaal een beetje hetzelfde hebben. Maar jij doet totaal iets anders. Want ik denk van, nou, dit kan ons wel een hele goede invloed hebben op de radio, maar ook bij het publiek.
1: Nou, dankjewel. We maken heel bewust muziek. Dus we kijken wel ook wat we zelf heel mooi en lekker vinden. Dus misschien komt het daar wel vandaan. Dat wij ook een bepaalde sound misschien wel missen af en toe.
0: Ja.
1: En daar nu nummers op aan het schrijven zijn.
0: Is wel gaaf.
1: Ja, lekker veel muziek. Lekker veel momenten waarop je kunt genieten.
0: Mm-hmm.
1: En wegdwijnen in de muziek. Ja. Dat is eigenlijk waar het voor bedoeld is, hè?
0: Absoluut. Het moet aanslaan bij het publiek. Hey, ik zit te denken, ja, Hilversum. Ja, Soest. Heb je daar wel eens opgetreden in Soest of in Hilversum of in Amersfoort?
1: Ja, verschillende optredens, maar toch ook al wel veel meer verder in het land. Dus
0: ik
1: treed best wel vaak op bedrijfsfeesten, evenementen die er zijn.
0: Dus je werkt er gewoon keihard aan voor jezelf erin. Ga je alles aflopen ook?
1: Waarschijnlijk wat?
0: Ga je alles aflopen, zeg maar. Dus dat je ergens hoort een feestje. Ik ben best wel brutaal in mijn soort, zeg maar. Maar als ik ergens heen ga met een feestje en ik zie daar een geluidsinstallatie staan.
1: Ja.
0: Dan loop ik heen en zeg ik, mag even een nummertje zingen? Eén of twee bijvoorbeeld.
1: Ik heb daar wel een handje van. En ik ben niet zo heel voorzichtig in inderdaad roepen dat ik wel een keer een nummertje kan zingen.
0: Ja.
1: Ik ben ook heel slecht in nee zeggen. Dus dat werkt ook niet altijd mee. Maar eigenlijk vind ik het altijd wel leuk als ik eenmaal de microfoon in mijn hand heb. Dat zeggen ze ook vaak tegen me. Als ze eenmaal de microfoon aan me gesleten hebben, dan krijgen ze hem vaak niet meer terug.
0: Dan krijg je de adrenaline door je live helemaal.
1: Oh, dat vind ik zo lekker.
0: Eigenlijk moet je een keer gewoon live gaan zingen in een radiostudio.
1: Nou, dat zou ook zeker een optie zijn.
0: Ja, ik heb wel geluidsetjes dan. Ik ga eventjes kijken van het weekend eventjes. Want ik heb natuurlijk een kersteditie waar veel artiesten komen optreden hier in de studio altijd.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel ik heb, maar ik denk dat ik een stuk of 10 al heb staan hier in de lijst, zeg maar. Die ga ik even kijken. En dan gaan we zo meteen ook zeg maar, de telefoons even uitwisselen. Want dan kan ik zeggen, nou, daar kan er nog één bij. En dan ga ik je gewoon erbij halen. Dan kun je gewoon live zingen in de studio.
1: Leuk.
0: Om het een stukje erkenning te geven. Want ja, heen gaan is leuk. Maar als je nou ergens mag gaan zingen in de radio studio, is het natuurlijk veel leuker.
1: Dat is veel leuker. Dat is waar we het uiteindelijk voor doen.
0: Ja. Hey, je bent bij mijn collega geweest daar in Soest, hè, bij de studio.
1: In Baarn.
0: In Baarn, zeg maar, in de studio. Hè. Is ook eentje van de kerk volgens mij, zo'n klein gebouwtje.
1: Ja, klopt.
0: Ik zag jou staan zo met zo'n... Stond erop eenmaal deen met een pijltje dat je daarheen moest lopen.
1: Ja, ja, nee, het is naast de kerk, geloof ik. In een
0: net zoals hier eigenlijk. Ja, want hier achter zitten de mensen, die liggen hier rustig, zeg maar.
1: Ja, ja, een hele leuke setting. Als je binnenkomt, denk je niet per se, nou, dit is een radiostation. Maar als je dan eenmaal echt in de radio compound zit, ja, dan
0: merk je het gewoon al. Dan ben je dat je op de juiste adres bent.
1: Nou,
0: hey, dan kom je hier. Wat dacht je toen je de uitnodiging kreeg van mij in één keer?
1: Nou, wat een eer, dacht ik vooral. En superleuk dat het dus ook kennelijk opgepikt is van het eerdere interview.
0: Ik hou alles in de gaten. Ook wat mijn collega's doen, ik ben niet overal in geïnteresseerd. Maar in artiesten ben ik wel geïnteresseerd, omdat het mijn programma daarvoor ligt hier.
1: Ja, nou,
0: en dat
1: leuk.
0: Vind ik belangrijk om de artiesten die ik dan zie, denk ik, die ga ik gewoon vragen. Denk je, dan moet ik er veel meer van horen.
1: Ja,
0: dan alleen dit nummertje. Doe je ook wel eens opnames doen als je gaat optreden, dat je dat gaat opnemen bijvoorbeeld voor jezelf?
1: Nou, zeker, we nemen dingen zeker op. We oefenen ook, dus ik oefen vaak ook op woensdag in studio.
0: Mm-hmm.
1: Juist ook om te kijken van wat klinkt niet.
0: Ja,
1: ik bedoel, continue feedback is best belangrijk in dit vak. En het blijft gewoon lekker om te doen. Dus het is zo'n lekkere ontlading, een uitlaatklep.
0: Nou, heerlijk is dat. Hey, hoe is de familie van jou? Hoe staan ze er tegenover? Vrienden en kennissen?
1: Ja, die vinden het onwijs leuk.
0: Dat je nu echt gaat doorstarten in het land.
1: Die zijn blij dat ik ook eindelijk van mijn Jantje
0: met wel tijd zijn jou zeker, of niet? Van Jemigmine, blijf alleen maar thuis een beetje in de omgeving zingen. Nou gaat hij echt een beetje de profkant op, zeg maar, erin.
1: Nou, die hebben jarenlang inderdaad gepusht om van die plankenkoorts af te
0: met
1: komen.
0: Wel tijd.
1: Dus het werd wel tijd,
0: Luisteren ze mee ook allemaal, of niet?
1: Zeker weten.
0: Oké, noem de namen maar. Dan vinden ze altijd leuk dat ze een beetje in de pixie staan.
1: Nou, Henk en Truus zitten denk ik aan de buis gekluisterd. Nou, aan de radio in dit geval.
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Dat zijn pa en ma. Dus die trouwe fan en support zijn ook vaak bij optredens. En,
0: heerlijk, mooi.
1: Zijn enthousiast.
0: Hey, en als je iets gaat zingen, bijvoorbeeld zou net iets een toontje te hoog zijn. Ik zie het ervoor dat opeens de ouders zegt van... met een handgebaar, dat ze zegt van...
1: Nee, dat gebeurt niet zo snel. Nee, daar heb ik gelukkig andere mensen voor bij me.
0: Okay.
1: De geluidsman en Mike is daar heel kritisch op. Die hebben daar goed gehoor.
0: Heerlijk.
1: En vaak zijn we natuurlijk van tevoren al wel aan het oefenen in welke toonsoort een nummer lekker bij me past. Dus dat zoeken we altijd van tevoren wel goed
0: Heerlijk.
1: Uit.
0: Hey, doe je ook wel eens dance classics zingen bijvoorbeeld? Ik vind je wel een typetje ervoor, maar de jaren 70, de jaren 80 zoiets.
1: Ik vind alles lekker, dus ik zing niet uitsluitend Nederlands. We gaan ook Engelstalige nummers lanceren. Dus je kan met mij alle kanten op.
0: Oké, en als mensen zeg maar jou willen boeken, waar bestaat dat uit?
1: Nou, dat is denk ik ook in overleg altijd aan te passen. Mm-hmm. Maar ik heb een setlist bestaande uit Nederlandstalige en Engelstalige nummers.
0: Oké.
1: Probeer ook echt wel een verhaal op een avond over te brengen. Dus mensen meenemen, uitdagen met wat kleine, korte
0: teksten. Wat is de uitdaging voor het publiek?
1: Nou, echt verbinding maken. Dus is om je heen kijken en denken, goh, wat ben ik met een hoop leuke mensen dezelfde hobby aan het uitvoeren.
0: Ga je het ook zo vertellen tegen die mensen?
1: Ja, dat is wel een beetje het idee.
0: Oké, dat doet niet iedereen. Die zegt, ik ga gelijk zingen, Klaas Kees eigenlijk, zeg maar. Jij gaat echt die mensen een beetje bekijken en dan gelijk een beetje die mensen mij betrekken met je microfoon erbij.
1: Wat ik zelf het leukste vind aan muziek is dat het verbindt. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent of wat
0: muziek
1: je aan het doen bent.
0: Muziek is binnen met alles.
1: Als je eenmaal met elkaar naar dezelfde muziek staat te luisteren, vind je elkaar leuk. En dan sta je, voordat je het weet, sta je te hossen.
0: Ja,
1: dus,
0: heerlijk.
1: Dat is het allerleukste aan die muziek. Dus ik vind dat het belangrijk om ook te benoemen.
0: Ja. Hey, je hebt waarschijnlijk ook gehoord om 9 uur dat spotje wat we elkaar gezet hebben voor jou, met jouw track erin.
1: Ja.
0: Je was een beetje verbaasd volgens mij, of niet?
1: Jazeker.
0: Ik zei het tegen jou, ik ben niet zomaar een radiofreak. Ik ben misschien wel een van de rustige radiomakers in het land.
1: Ja.
0: Die anders wilde kijken. Ik denk, nou, zo rustig is die gozer niet. Maar...
1: Je hebt verrassingen beloofd, dus onwijs leuk.
0: Nou, hij heeft waarschijnlijk nog niet gehoord, denk ik wel.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja? Nou, weet je wat, we gaan gewoon even nog een keer instarten. Kunnen mensen nog een keer van genieten. Track nummer 5, komt hij hier aan luisteren, vrienden van de radio.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie.
0: Yay!
2: En geniet hij van zijn welverdiende rust. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Tipplaat voor Eemland 1.

0: Zo jongens, ja, mondje vol op de radio. Hè. Het gaat maar door, zeg maar.
1: Het gaat maar door.
0: Ja, dan is die vrouw wat stiller in geworden, zeker. Maar oké, de ene is de ander niet en de ene doet het op een bedreven manier. En ze doen het op een eigen wijze, zoals wij het doen, de radio. En dat denk ik voor de meesten wel de vruchten afgeworpen heeft. Nou, je hoort het, de nodige jingles, daar heeft hij ook een keer gehoord.
2: Ja, lekker.
0: Want ik vind het belangrijk, niet alleen het singeltje draaien, want dat doen veel docenten. Je moet iets doen wat de ander niet doet. Dat heb jij met zingen, met die salsa. Heerlijk prachtig nummer. Eigenlijk zou je voor mij een 12 inch van moeten maken. De langere uitvoering erin. Maar ja, je moet je houden aan die radioversie, hè.
2: Zo is dat.
0: Want gaat hij bij een commerciële, is meestal 2:30 of zo. En als die dan iets te lang duurt, dan kappen ze hem af. En waar je bij zit, denk je, nou, mijn boekzak van mijn reet af. Heb ik een mooi product gemaakt. En ze kappen hem af. En dat wil je ook niet doen. Dus dan moet hij op een aangepaste wijze, moet hij gewoon gemaakt worden op de radio.
2: Het einde is net zo lekker, hè?
0: Ja, ik vind het een prachtig mooi nummer. Het klinkt zo vertrouwd, zeg maar.
2: Lekker.
0: Hey, die stijl, ga je er een beetje mee verder? Of ga je een ander soort stijl weer iets opzoeken wat jou exclusief maakt?
2: Nou, ik ga stiekem verraden dat het volgende nummer wel weer een kleine knipoog naar dit nummer heeft.
0: Oké.
2: Maar daarna gaan we wel echt iets heel anders proberen. Ja.
0: En dat anders, wat is dat precies?
2: Ja.
0: Ah, nou, ik wil een lichting geven. Kijk, bij die andere collega doe je het niet, maar misschien bij mij wel.
2: Nou ja, een grote kans dat het nummer daarna een kerstende nummer wordt. Mm-hmm. Dus dat is ook nog ergens in de maak en op de planken. En ik denk dat we begin volgend jaar een stapje maken naar de Engelstalige muziek.
0: Oké. Ligt het jou beter dan of niet?
2: Nou, niet per se beter, maar ik vind dat ook onwijs mooi en leuk. Ja.
0: Want als je Nederlanders hoort zingen, als ik het zo mag zeggen, die zingen dan Engels, dan hoor je toch dat Nederlandse dat klankje erin, zeg maar.
2: Ja, nou ik hoop dat je dat bij mij niet hoort.
0: Nou, dat gaan we gewoon een keer oordelen als het zover is. Dan ga ik eerlijk mijn mening erover vertellen.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want sommigen die zeggen dan, als ze iemand hebben die dan Engels zingen, dan zeggen ze, oh, machtig, mooi, dit en dat. En zijn ze weg, dan denk ik wel eens bij Radio Schot. En een keer gaan ze gal spuren. Denk, joh, dan moet je gelijk doen waar ze bij zitten.
2: Ik ga jou ongezouten mening vragen als de Engelstalige.
0: Nou, die ga ik je ook wel geven, hoor. Dan hoef je niet bang voor te wezen, zeg maar. He, zo is het helemaal. Hé, hey, gaat hij altijd met je mee? Hoor, wat is zijn naam?
2: Andreas. Ja, is er vaak bij.
0: Oké. Ik schrijf gelijk op, want ik ben oud en ik moet het allemaal een beetje opschrijven. Anders vergeet ik het allemaal. Hey, Andreas, komt hij ook uit Soest?
2: Nee, die komt oorspronkelijk uit Nieuwersluis. Luna, die komt rijden.
0: Zo, is een kameraad van je, komt hij zo ver vandaan?
2: Ja, dat is mijn man.
0: Oké, helemaal wel gaaf. Hij kijkt wel heel ondeugend met zijn oogjes, of niet?
2: Hij is aan het genieten, hoop ik, van de plaat.
0: Gaat hij altijd met je mee, de man van je?
2: Nou, vaak wel. Okay. Niet altijd, want dat kan niet altijd. Maar, nee.
0: Hey, is hij ook een muziekliefhebber, net zoals jou?
2: Is echt een muziekliefhebber, ja.
0: Hoe is het getroffen met elkaar? Ja. Maar je moet toch iemand hebben die jouw passie ook gaat volgen erin?
2: Ja, nee, het is niet zo dat we samen staan te zingen. Die passie delen we wat minder. Mm-hmm. Maar wel de passie voor muziek. En nou ja, zoals wat we nu aan het proberen zijn. Daar
0: nou, samen proberen. Wel... Je maakt er wat moois van. Proberen zelf dan. Je zegt even van mij.
2: Proberen is gedaan, ja.
0: Je staat er gewoon
2: 100% achter. Wat we nu aan het doen zijn is wel echt een gemeenschappelijke passie.
0: Ja. Het is wel heerlijk als je dat allemaal mag beluisteren. Ik denk dat heel veel radiostations al jou uitgenodigd hebben.
2: Ik heb wel wat mogen interviewen al en wat uitnodigingen ontvangen.
0: Oké. Hey, ben je al geweest in België? Valencia? Ken je dat?
2: Nee.
0: Ga eens even googlen. Valencia, ga je daar aanbieden? Neem even een orkestband mee. Superleuk. Moet niet zeggen dat hij voor mij komt, anders sluiten ze gelijk de deuren. Ze hebben me ook een keer uitgenodigd om te komen daar om een programma te maken. Maar ik moest eerst een demo maken. Dus daar had ik helemaal geen behoefte in. Dus die demo ging weg. Maar ik weet dat ze een podium hebben. En als jij daarheen gaat en je orkestman mee, zeg je, moet je luisteren. Ik ben hier toch voor de interview. Ik wil toch een stukje van mijn eigen laten horen hier.
2: Leuk.
0: Die kans volgens mij gaan ze je ook geven daar. Het is een heel groot radiostation.
2: Leuk. Nou, we zijn wel aan het proberen te pluggen in België. Dus dat is wel
0: Nou hier, Valencia onthoudt het heel goed. Dan heb je nog eentje voor mij. VRT of zo. Dat moet ook nog een grote radiozender zijn.
2: M&M.
0: Ja.
2: Stubru.
0: Al die grote zenders moet je gewoon aflopen. Ja. Gewoon daarheen gaan. Radio 1 moet je eens laatste doen. Dan moet je geld meenemen,
2: misschien
0: zeg maar.
2: Zit er dan nog wel een duetje met Pommelien in.
0: Ja, je weet het nooit, maar weet je wat het is? Als je daar komt, mag je geluk hebben dat je binnen mag komen. Ja? Dat zeggen al je collega's ook. En als je portemonnee goed dik is, dan heb je helemaal 100% kans dat je erin mag. Overal moet tegenwoordig geschoven worden om ergens naar binnen te komen. Als ik een radiojournal had, dan mochten ze mij gewoon binnenkomen. Weet je hebt heel veel artiesten. Je hebt ook de artiesten die dan bijvoorbeeld wat minder verdeeld zijn in hun stemgeluid. En dan moet je gewoon eerlijk een antwoord geven. Je moet luisteren, helaas niet voor mijn radiozender, maar ik verwijs je door bijvoorbeeld naar internetstation. Dan blijf je netjes correct en hoef je ook niemand te beledigen daarin.
2: Mag uiteindelijk vooral om de muziek en de stem draaien.
0: Ja, dat stem is het belangrijkste. Want als je een stem net als een kip klinkt, dan denk ik, nou, dan zeg gewoon heel eerlijk, joh. Wat, dat stemmetje klinkt als een kipje, man. Maar oké, je zet iets neer wat wel de indruk maakt bij luisteraars, maar ook bij het optreden van jou.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft heb je een goede slag geslagen daarin.
2: Nou, dankjewel. Ja.
0: Hey, 12 inch, daar hou je ook wel een beetje van, de jaren 80.
2: Ja.
0: Ja, zullen we een lekkere 12 inch even gaan draaien op de radio?
2: Doe dat eens even lekker, lijkt me heerlijk.
0: Gaan we deze wel draaien? Is ook zo lekker als een 12 inch. Even een klein beetje zo'n timebreak op de radio. 5 minuten over 9:30 in de studio. 9:55 gaan we afscheid nemen. Dus we gaan lekker door. Niet dat je denkt dat we gelijk af zijn van die Walter. Nee hoor. Bij mij duurde de interviews lang als bij menig radiostation. Waarom? Omdat ik veel dingen wil vragen die mij geïnteresseerd zijn daarin. En ik denk ook veel artiesten. Dat maakt de programma's als deze vrij exclusief op de radio. Mail hem ook ons. DJ-RWVdijk@hotmail.com. Ja, lekker is dit, hè? Man, ga je wel los hier met die plaat.
2: Ik blijf nog even plakken.
0: Ja, blijf je maar plakken, joh. Maar hij staat, dus dat plakkigheid valt wel mee, denk ik zo. Heerlijk, jongens. Muziek, wat je gaat wel horen op de radio. Na 10e, collega's van mij. Ook even de moed om naar te luisteren. Niet hopen dat je slaap gaat vallen. En anders om 12 uur, dikke vette mix, jongens. Dan word je echt wel wakker van. Ga ik zelf lekker buiten zitten. Laat ik even genieten, want het is lekker aangename temperaturen. En dan een week later de laatste uitzending van Ondergetekende. Wat zul je ons missen 3 weken lang? Stil, zwijgen, man, ik ga afknappen. Maar ja, niet getrut. Als we dan de 4e week te zijn, dan gaan we weer een feestje bouwen op de radio voor je. Dat is één ding wat zeker is. Ga genieten van deze exclusieve 12 inch. Ik heb hem ergens gevonden. Ik heb hem naar binnen gehaald. En dat brengen we dus voor jullie nu ter gehoor op 1x1.

0: Ja, we zaten amper te luisteren naar die muziek, zeg maar, hè?
1: Ja.
0: Alleen maar een beetje een babbeltje te maken, zeg maar. We horen die van lekker te varen op de zender van Eén Land, Eén hier. En dat was mooi. Heaven Must Be Missing an Angel. Nou, de muziek is ook hetzelfde. Hij gaat altijd een beetje mee, zeg maar, Andrea. Geniet van hetgene wat die neerzet. Doet hij ook wel eens een beetje het geluid? Of heb je eigen geluid? Dus ik denk dat hij het ook wel leuk vindt om een beetje het geluid voor jou te mogen doen. Of zeg je wel, hij komt met zijn vingertjes daar niet aan?
1: Nee, hij zit vooral aan de contentknopjes.
0: Oké, okay. Maar hij houdt alles goed in de gaten.
1: Hij houdt alles goed in de gaten.
0: Heerlijk is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar het is mooi dat je zo met elkaar kan vinden daarin. En dat je allebei, zeg maar, toch een beetje die passie hebt erin.
1: Ja.
0: Het is moeilijk iemand te vinden die passie heeft voor de muziek. Want sommigen zeggen na een tijdje van, oh, luister vriend, ik ben er vanaf of man. Klote optredens voor jou, ik ben alleen op zaterdagavond, dat ga ik niet meer doen. En dan stappen ze op bijvoorbeeld.
1: Ja, nou dat kunnen we niet hebben, want we zijn nou deze weg ingeslagen. Dus ja. Dit is voor de komende jaren wat het is.
0: Dat bedoel ik. Hey, hoe lang zijn jullie al bij elkaar?
1: Nou, 9 jaar alweer bijna.
0: Hey, waar heb je hem ontdekt? In de kroeg of zo?
1: Nou, dat is best een leuk verhaal.
0: Vertel.
1: Toen we 16 waren op het dorpsfeest in Soest. Het Schilderfeest. Okay. Dus, ja.
0: Dus dat is altijd een happening, hè? Zeg maar, de Schilderfeest in Soest.
1: Dat is altijd een hele happening, ja.
0: Hey, en toen zag ik hem dan lopen, ik denk, die goos is voorbij.
1: Dat dacht ik en dat dacht hij vooral niet. Dus we hebben elkaar ook heel lang niet gezien en gesproken. Mm-hmm. En 9 jaar geleden weer contact gekregen en sindsdien wel.
0: Onafscheidelijk van elkaar. Nou, mooi kan het toch niet? Alles met elkaar delen, joh.
1: In ieder geval een hoop passie.
0: Ja. Hey, en stappen, doen jullie het ook altijd met z'n tweeën? Of gaat hij dus eigen weg met stappen? Bijvoorbeeld als je de gelegenheid voor bent, of ben je meer in je lekker thuis, lekker gezellig maken?
1: Nee.
0: Oh, ga je kijken, wat denk je zelf? Ik ga toch niet thuis zitten met mafkees?
1: En ik ga altijd op zoek naar de microfoon, dus dat werkt altijd.
0: Ja.
1: Ja. Je moet iemand hebben die van een afstandje toekijkt en een biertje neemt, hè?
0: Ja, en geniet ervan.
1: Nou, zo dan.
0: Ja, en dat is het mooiste. Hey, ik denk dat jullie voor jullie mee zitten te luisteren. Die denken, jee, wat de vragen allemaal. Je zult heel veel berichten binnenkrijgen zometeen, denk ik.
1: Vragenvuur, de telefoon staat rood gloeiend. Dus
0: ja,
1: dat gaat de goede kant.
0: Ja, daar hoop ik niks van. Hey, maar krijg je wel berichten binnen nu of niet? Noem ze wat op die berichten, want dan willen ze horen van je, man.
1: Nou, Robin was al enthousiast. Daar kreeg ik van jou de groetjes van, dus dat was altijd leuk.
0: Okay.
1: Robin Kroeg is natuurlijk bij jou ook in de uitzending geweest. En verder heel veel likes en mensen die zeggen, wat leuk, ik hoor je op de radio. Nou.
0: Nou, mooi, kan dat toch niet?
1: Dat is wel echt live.
0: Ja. Hey, waar komen ze allemaal vandaan, al die reacties?
1: Nou, heel verschillend. Vrienden en fans, denk ik. Het is heel verschillend. Er zijn een hoop mensen die volgen op Instagram. Dus die kijken mee. En daar hebben we net ook aangekondigd dat we naar jou onderweg waren.
0: Okay.
1: Dus dan is het leuk als mensen toch inpluggen en intunen en gaan luisteren.
0: Ja, en een reactie gaan geven.
1: En een reactie gaan geven.
0: Ja, want als je die doet, denk je van, nou, ik heb helemaal niks achter me aanhangen, zeg maar. Geen ene van je. Kijk, heb je tijd? Ben je binnen de tijd nog of niet?
1: Nee, ik krijg nu letterlijk een berichtje binnen.
0: Oh, nou, van wie is die?
1: Van Mike. Dus die zit ook aan de radio gekluisterd. En die is op het moment in het buitenland, want die is op vakantie in Italië.
0: Oh, heerlijk. Hè? We zijn wel een beetje loose,
1: dus je
0: Mike.
1: Hebt internationale luisteraars op het moment.
0: Jij, hey Mike, je moet ons meenemen, man. Ga je daar helemaal alleen heen? Laat je ons hier zitten in die studio.
1: Viva Italia, zegt hij. Lekker interviewtje.
0: Ja, Viva Italia. Lekker vreten en zuipen. Wij moeten maar hier radio maken.
1: Nou, hij is druk bezig. Hij is nieuwe nummers aan het schrijven voor Wouter Hofstede. Dus,
0: Ja, dan moet hij wel, want anders krijgt hij ramp voor zijn poren met die beste man.
1: We moeten door.
0: Ja, knokken voor het product en erachteraan staan. En dat doet hij op een goede manier. En hij zorgt dat hij altijd weer wat nieuws voor jou heeft erin.
1: Dat is het. Nieuwe verhalen opdoen.
0: Ja. Hij heeft ook mensen die aanhang zijn van jou, fan van jou zijn, een beetje invloed in de muziek.
1: Invloed is een groot woord, denk ik. Maar we hebben allemaal niet, dat had ik in het vorige interview ook al aangegeven, niet een hele muzikale, professionele familie. Dus we komen van ver, maar het is vooral de bedoeling dat mensen aangaan op de muziek.
0: Ja.
1: Dus dat is de hoofdmodus.
0: Oké, hij zijn ook mensen
1: geen kruiwagens.
0: Ja, maar heb je ook mensen die zeg maar op een feestje zitten en die denken van, hé, er staat hier eentje met een geluid, weet je wat, ik ga even Wouter even bellen.
1: Dat gebeurt wel eens, ja. Van, hey, kom je niet even een borreltje doen en een muziekje?
0: Ja, niet alleen een borreltje, je moet gaan zingen, dat vind ik helemaal leuk, man.
1: Ja, een nummertje draaien, maar het is altijd een lokkertje, hè? Om dan
0: ja, tuurlijk,
1: van
0: een borreltje, want ik ben niet weg te slaan van een borreltje, maar van een borreltje ga je lekker weer zingen daarin.
1: En van dat borreltje gaan we naar de microfoon.
0: Ja. Hey, deel je ook kaarten uit waar je dan bent?
1: Ja, zeker. Staat ook op de website. We hebben een website gebouwd waarin ook optredens te volgen zijn. En waarin ook meer informatie over de nummers te vinden zijn. Dus we hebben geprobeerd zoveel mogelijk informatie te verspreiden. Mm-hmm. En volg de socials, hè, zou ik bijna willen roepen.
0: Absoluut. Dan, hey, wie regelt het allemaal voor de socials?
1: Dat is Andreas.
0: Andreas die regelt alles dat het allemaal vroegtijdig vermeld wordt.
1: Op tijd en strak in het termijn. Dus,
0: ja, dat moet ook wel, want als je te laat bent, dan kunnen de mensen die allemaal meekrijgen op een gegeven moment. En met je optredens, als er een foto gemaakt wordt, dat zet je ook heel snel erop natuurlijk. Want sommigen gaan het weer uitbesteden aan anderen.
1: Ja, zo gedreven als dat ik op het podium moet staan, zo gedreven Dreven wordt hier omgegaan.
0: Dus daar heeft hij dus passie in eigenlijk.
1: Nou, dat is het.
0: Ja, is het ook zijn werk misschien?
1: Het is wel een deel van zijn achtergrond, ja.
0: Wat is zijn achtergrond, vertel eens?
1: Marketing en communicatie, hè?
0: Kijk eens, jij bent artiest. Dat, is het ook volledig je werk of doe je andere dingen nog erbij?
1: Nee, ik heb HRM gestudeerd. Mm-hmm. En we hebben al 3,5 jaar een consultancybureau samen. En we hebben ook nog een horecazaak. Dus,
0: en waar is die horecazaak? Elke Soest?
1: Fort Nieuwe Sluis.
0: Zo ver weg?
1: Zo ver weg.
0: Waarom niet dichtbij in Soest? Dan had ik een beetje kunnen rijden, even wat kunnen proeven, zeg maar. Maar zo ver weg, ik rij me dan de pokken voor.
1: Mocht dat in de toekomst nog gebeuren, dan kom je lekker een hapje en een drankje doen.
0: Ja, maar dan gaat toch ook een kroeg dicht volgens mij in Soest?
1: Is
0: het
1: niet dat zo?
0: Is het niet het Luikje of zo? Of... Dan gaat iets dicht of wordt het overgenomen?
1: Het Drukje volgens mij.
0: Ja, dat wordt overgenomen volgens mij. Of gaat die dicht helemaal?
1: Nee, volgens mij staat het te koop. Maar
0: ja, maar ja, die vragen wel hele vette prijzen, zeg maar. Dan moet je wel over de brug mee komen met die prijzen. Ja. Heb je genoeg? Kijk maar zo aan, heb je genoeg? Je zou een postcode loterij winnen, dan zou je zoiets kunnen kopen eigenlijk.
1: Nee, daarvoor moeten we echt denk ik nog wel een aantal jaartjes mooie muziek maken.
0: Dat gaat jullie beter af erin. Die horeca ook. Is het een grote horecagelegenheid waar jullie zitten?
1: Het is zeker een grote horecagelegenheid. Het is onderdeel van de Hollandse Waterlinie, hè, voor Fort Nieuwersluis. Maar daar doen wij de horeca-exploitatie.
0: Okay.
1: Dus ook daar wordt de nodige microfoon opgepakt en een feestje gebouwd.
0: Kijk eens, heerlijk. Hey, zullen we nog een leuke 12-inch draaien? Nog een beetje bijna voor de afsluiting.
1: Lekker.
0: Dat gaan we natuurlijk niet helemaal uitdraaien. Ik hou toch wel een beetje op de Varus. Die is ook leuk, deze. Deze kun je ook wel, hè? Ja, blijf leuk die Tavares. Ik horen op 1-1. Ja, ik wil jullie zeggen, vanaf door je speakers. De adrenaline door je lijf. En dan zaterdagavond de radio aanzetten. En dan beginnen we dan om 6 uur tot 5 voor 10 op de radio. Daarna naar 10 kan je een beetje bijkomen van al die stress van ondergetekende. Of misschien zeggen van, ik vind het werelds. Misschien weer leuk een keer een kijkje te nemen in de studio. Om te kijken hoe radio gemaakt wordt. Laat me dat weten via het meer e-mailadres. Je kan de show maar aankomen waaien. We gaan wel selectief te werk. DJ Larenstreep Erwin Verdijk, apenstaartje hotmail.com. Dat is DJ Larenstreep Erwin Verdijk, apenstaartje hot.

0: Radio. Want we gaan langs natuurlijk naar het einde van onze wereldradio radioshow. En we willen het natuurlijk op een leuke manier. In ieder geval sowieso Wouter en Andreas bedanken voor de komst naar de studio. Maar ja, ze hadden ook nog een kleine tentje. Wat is dat, een biertje, zei jullie?
1: Ja, lekker donker blond biertje.
0: Oh, die ga ik thuis helemaal leeg zuipen, man.
1: Vonden we helemaal bij jou passen.
0: Oh ja, dan moet ik niet te veel drinken, denk ik.
1: Hoeveel, nee, maar pas thuis.
0: Ja, hoeveel procent alcohol?
1: Ik heb geen idee. Ik denk zo 6,5.
0: Oh, heerlijk. En dan moet ik hem openmaken bij speciale gelegenheden. Want dan is hij wel leuk, zeg maar.
1: He, of... Als je niet meer hoeft te rijden, dan mag
0: ik. Ja,
1: het.
0: Dan moet ik het zeker doen. Hey, we gaan even de instantale er even op gooien. Even kijken. Op. Ja, langzaam aan het einde. Ik hoop dat je van genoten hebt van de interview.
1: Ontzettend leuk om hier aanwezig te zijn. Onwijs bedankt voor de uitnodiging. Heel gezellig.
0: Hey, graag gedaan in ieder geval. En, je komt zeker gauw weer een keer hierheen als je weer wat nieuws hebt, of niet?
1: Dat sowieso.
0: Nou, dit jaar komt niks meer, hè, zei je?
1: Ja, zeker wel.
0: Nog eentje?
1: Nou, misschien nog wel twee.
0: Oh, doe dan maar twee. Dan ben je twee keer welkom.
1: Misschien ben je aan het eind van het jaar wel helemaal zat.
0: Ja, dat maakt niet uit. Nee, ik ben niet zo gauw mensen zat, hoor. Als we irriteren, dan zeg je gelijk. Hè. Dan kan ik kippenvel vallen en dan zeg je, jongens, zo is genoeg geweest. Maar ik ben nooit geïrriteerd in mensen.
1: Nee, we mikken op nog twee plaatjes.
0: Oh, super gaaf, hè. Je hebt al verteld een beetje ongeveer wat het gaat worden. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Lekker plaatje, je zit helemaal erbij met die muziek, man. Draai je thuis ook zulke muziek, of niet?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk, hè?
1: Alles.
0: Hey, nu ga je voortaan zeker luisteren naar Eemland 1, of niet?
1: Eemland 1. Standaard op zaterdag.
0: Ja, want vroeger
1: van
0: had je...
1: Van 6 tot 10.
0: Ja, en vroeger had je Radio Soest, hè?
1: Radio Soest, ja.
0: Ben je nooit wel eens geweest toen?
1: Nee, niet letterlijk, nee. Niet als kleine jongen, wou ik zeggen.
0: Nee, daar ben ik ook een keer begonnen met als radiomaker. Maar tenminste, daar kwam het net niet van. Ik ging heen en zat ze bij het ziekenhuis. Daar had je een klein gebouwtje en daar stond die grote mast daar. Met één omhoog en vier verticaal. Dat heette dan zo'n televers. En ja, ik ging naar binnen, mijn eigen voorstellen. En toen zei ik, ja, je moet met hem een programma maken. Ik had een eigen studio al. En toen zei ik, ik heb toch een eigen studio, ik kan toch aanleveren met CD en weet ik het allemaal. Nee, je moet het met hem samen doen, een programma maken. Nou, ik zou je vertellen, ik heb er nooit zo gek mee gemaakt. Hij zei tegen mij, waarvoor stap je in de trein? Ik zeg, om naar de plek van mijn stemming te komen. Ja, maar het heeft toch een reden? Ja, dat is die reden. Hij ging alles uit bedenken hoe je en waarom je in die trein stapt. Nou, ik ga niet meteen zo'n programma maken. Dus...
1: Ik ga gewoon met de auto en we mikken op het gilde.
0: Ja, nou, dat doe je heel goed, zeg maar. Dat is beter. Hè? Met de trein, dat is allemaal niks, jongens. Hey, ik zei het al, aan het einde van de show, onderweg gaan jullie weer rijden?
1: Ja.
0: Heel rustig en relaxed. Andreas, die gaat rijden, denk ik, of rij jij?
1: Nee, ik ga lekker rijden.
0: Oké, ik kan lekker chillen, man. Kan ik een beetje bijkomen van al die ellende hier in de studio?
1: Muziek hier aan.
0: Ja, zoiets heb je er nooit meegemaakt, joh, altijd zoiets wild en bedreven op de radio, of wel? Normaal zijn ze altijd wat rustiger, hè, die radiomakers.
1: Rustiger, ja.
0: Ja, ik ook normaal, Andreas dan niet. Ja,
1: maar hij is wel lekkere energie, hoor, is aanstekelijk.
0: Ja, Andreas zegt, nou, ik wil wat zeggen, maar ik krijg niet de kans ervoor, want ik zit helemaal in een hoekje, maar aan het
1: hou de adrenaline hoog, hè?
0: Juist. Laat hem in die hoek zitten, laat hem jou ondersteunen erin. Dat maakt het leuker hier op de radio ook. Nou, zometeen veel plezier met mijn collega's. Ik weet niet wie het gaat worden. Ik ga het ook niet vermelden. Dat deed ik altijd wel. Maar dan komt weer iemand anders wel uit de computer. Dus veel plezier ermee.
1: Hey, dankjewel.
0: Non-stop. Bedankt voor de komst naar de studio, Wouter. En ook Andrea. Bedankt, Andreas. Bedankt ook voor dat lekker flesje, man. Ik ga denk ik thuis even snel een beetje nappen. Ik heb een droge strot, zeg maar. Even een beetje spoelen op zijn tijd. Dat is altijd weer een beetje lekker, zeg maar.
1: Lekker. Klaar voor de avond.
0: Dat bedoel ik maar. Nou, ik zet al zometeen twee collega's voor mij als het goed is.
1: Zet hem op repeat, hè?
0: Ja, nou, ik zit er gewoon uit zonder even die zender. Nee, dat laat ik maar niet doen, jongens. Nee, jongens, zometeen met plezier met twee collega's van mij. Als het goed is, wie het is, in aanwachting ervan. Wat ik je wel 100% kan garanderen, dat er wel die mixen zijn tussen 12 en 2 uur. En volgende week noteert het in de agenda, de laatste show voor de vakantiestop. En dan gaan we er 3 weken tussenuit. Ze worden volgende week ook gesponsord door Gilberlijstje. Om ons onze dank daarvoor uit. Ja, mag gezegd worden, want ja, die geloven ons. Zo zijn er nog veel meer bedrijven die elk jaar in ons geloven tijdens de kersteditie waar veel artiesten komen optreden belangeloos om een steentje bij te dragen erin. Ik ga morgen even kijken hoeveel artiesten er komen. En als we nog een gaatje vrij hebben, dan ga ik jou eventjes erin appen, want dan moet ik even je nummer hebben en dan komen we nog helemaal goed in, Wouter. Nogmaals dank voor de komst. En ook Andreas, ook jij bedankt voor de komst. Voor jullie met z'n tweeën. Gezellig, man.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende keer op de radio. Wat gaan we doen? Instrumentale tegenover brengen. Kijk, we staan. Ja, die hebben we. Doen we deze. Ja, dat was hem. De show voor vanavond tussen 6 en 10 uur. Ik zei het al, mail hem gewoon ons. DJ Laagstreep, Erwin van Dijk, apenstaartje, hotmail.com. Je mag ook naar ons appen, naar de applijn. Dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Ik ben er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Ga ook afstemmen. Gaan we op Facebook Live. En maken we ook weer een hele leuke en gezellige avond van. En kijken welke artiest dan er gaat plaatsnemen in onze studio hier. Even snel kijken op de lijst. We zien staan Davon Donovan, die gaat plaatsnemen in de studio rond de klok van 7 uur. Wie wil staan? Jesse de Koning hebben we staan om 7:15. Ik zei al 7 uur. Davon Donovan, dan hebben we om 7:15 Marco Martinez. En om 8:45 hebben we Tinus van der Weijden. Dat zijn artiesten van volgende week. Dus dat staat u in ieder geval sowieso te wachten. De interviews met die artiesten. En de muziek zal mede nog weer heerlijk zijn om naar te mogen luisteren. Ik bedank iedereen voor het luisteren. Voor de aandacht, voor de reacties. Ik zou zeggen, maak er iets leuks van. Wees een beetje lief en vredig voor elkaar. En zorgzaam. En help elkaar waar je kunt helpen elkaar. En laat elkaar het niet vallen. Want we hebben elkaar altijd heel hard nodig in ons leven. In het turbulente leven van menig geen. Tot volgende week en een heel goed weekend. Het gaat je goed. Hoi hoi.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas del Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Vaker Brals.
1: Welkom bij deze vakantieaflevering van de Jukebox. Het thema is vandaag stedentrip, oftewel we gaan een reisje langs verschillende steden in de wereld maken. Er zijn heel wat steden waarover gezongen is en waar ook de stad terugkomt in de titel. En we beginnen vandaag in Amsterdam met Maggie McNeil. Vervolgens door naar Hilversum, want Herman van Veen zingt over Hilversum 3. En dan naar de Oude Maasweg in Rotterdam. Dan hebben we het natuurlijk over de Amazing Stroopwafels. En zo gaan we door naar Brussel. Parijs komt voorbij. Er wordt gezongen over de London Bridge. Dan gaan we door naar Belfast. Belfast Shelled van de Simple Minds. Terug naar Liverpool. En als je van Liverpool oversteekt over de oceaan naar New York, krijg je een Englishman in New York van Sting. Van Philadelphia vervolgens naar Orleans, waar Orchestral Maneuvers in the Dark over heeft gezongen. En daarna door naar Los Angeles, waar we wat briefkaart, oftewel postcards, gaan versturen. Met Picture Postcards from LA van Joshua Caddison. We pakken dan weer het vliegtuig naar eigenlijk de andere kant van de wereld alweer, voor een nachtje in Bangkok. En we eindigen in Wenen, oftewel Vienna, gezongen door Ultra Fox. En zo komen we dus langs een groot aantal steden in deze aflevering van de Jukebox.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pride-feesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Bobby Poe. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens de Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De sound van In The Mix komt rechtstreeks uit de persoon.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gimbal Duk was bij dat slotfeest.
1: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
0: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer, vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd. Je luistert naar Eemland 1. 24 uur per dag. 7 dagen per week te beluisteren via FM.

Zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland 1. De sound van In The Mix.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen weer